0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

Marzigan.

Ja.

0: 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt de nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Ivan Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Ja!

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Ivan Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
3: Psst, onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargo Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hey, goedemorgen. We zijn weer terug van vakantie. Het is Achterhoek, wordt wakker. Alle naambordjes kloppen nog. Ja, oké. Welkom bij de club. Een nieuwe ochtendshow tussen nu.

0: ik dacht gelijk even rustig te beginnen op maandagmorgen. De Pet Shop Boys, It's a Sin.
1: Begin je dag goed.
0: Voor de maandag, we zitten inmiddels op de 22e van de 6e. En de zomer is officieel van start gegaan. Dan ben je 10 dagen op vakantie. En eigenlijk alleen maar goede berichten. Ik heb dadelijk een wat minder bericht. Maar dat is wel weer een hele belangrijke om te weten. Het heeft namelijk met je auto te maken. Met de achterzijde van je auto. Binnen 10 minuten vertel ik je er alles over. Het positieve is natuurlijk dat die benzineprijzen omlaag gaan. Temperaturen gaan omhoog. Maar die gaan wel heel erg hoog. Richting de 40 graden in Zuid-Limburg. 40 zal het niet worden, maar het komt wel aardig in de buurt. In Engeland kan het een gaatje van 38 worden. In Duitsland wel zo'n beetje die 40 graden. Waar je ook naartoe gaat in Europa, hoge temperaturen. In ieder geval de komende week. Volgende week wordt het ietsje minder. Ja, zelfs in de Achterhoek wordt het ietsje minder. En meer details over dat weer hoor je uitgebreid rond 8:30 in deze nieuwe ochtendshow. Met weerboer Gerrit Vossers. Even checken, die is er nog steeds. Hè? Die is hier ondertussen vertrokken, hè, naar een andere zender. Hij is nog steeds van ons. Gerrit is nog steeds van ons. Mooi, mooi, mooi. Heerlijk.

enige verbazing slaat toe op maandagmorgen. Het zijn die platen nog kort geworden. De Beach Boys. Hè? Het komt wel uit de jaren 60. 1 minuut 30 noteer ik voor deze plaat. Ik vind het prachtig. Het is 7:12 onderweg op deze maandagmorgen. Laat even weten hoe het met je gaat. Stuur een appje naar de app van Regio 8 hier in de studio.

En toch een zeer aangename wake-up call voor de maandagmorgen. Traffic van Tiësto. En dan even terug naar het nieuws wat hier net binnen zijpelt. Handig voor je om te weten. De eerste vraag is, heb je een auto? Nou, veel mensen zullen nu de hand opsteken. Ja, natuurlijk heb ik een auto. Al is het een oud tweedehandsje, maakt niet uit. Oké, voor iedereen die een auto heeft, oppassen. Dat meldt de politie namelijk. De politie jaagt namelijk op verborgen ruimtes in auto's. Aan de achterzijde. Als je de kofferbak open doet. Meestal zie je dan, wat ligt daar, wat gereedschap ligt erin. Hè? Gewoon voor je auto, hè. Geen inbrekersgereedschap natuurlijk. Gewoon voor je auto, als er wat aan de hand is. Dan kan je een bandje verwisselen of wat andere zaken. Wat andere rommel. Meestal ligt dat bij mensen achter in de bak. En als je op vakantie gaat, zoals ik de afgelopen week, ligt er ook nog een koffer in, wat de tassen en zo. Maar de politie denkt dat er soms nog veel meer ligt. Maar dat zie je dan niet. De politie opent de jacht op bouwers van verborgen ruimtes in die auto's. Sinds het begin van dit jaar is niet alleen het gebruik, maar ook het maken van zulke geheime opbergplekken strafbaar. Volgens de politie worden de ruimtes bijna altijd gebruikt voor het vervoeren van, nou, daar komt-ie. We kennen het rijtje waarschijnlijk. We kunnen het dromen. Drugs, wapens en crimineel geld. En als je nou denkt, krijg het een beetje warm in mijn nek nu met deze opmerking. Weg met die zooi, hè? Voordat ze jou gaan oppakken. Dat wil je niet weten. De controles gaan door, onder andere aan de grens tussen Nederland en Duitsland. Hier dus vlak bij de Achterhoek. Phil is hier.

Ja, en waar heb jij naar de wedstrijd tussen Nederland en Zweden gekeken het afgelopen weekend? Wat een feestje, 5-1, geweldig. Ik heb het gezien op de kruising van Nederland en Espania. Geweldig, ook die Nederlanders daar. Ja, als je maar wat bier naar binnen werkt, dan is iedereen gezellig. Zelfs de meeste chagrijnige types. En dan die volgende wedstrijd, die is komende vrijdagmorgen. Ja, de vrijdagmorgen is dan 1 uur oud. Tussen 1 en 3 is de volgende wedstrijd van Oranje. Ga je kijken of niet? Daar ben ik even benieuwd naar. Of je gaat kijken of je gelegenheid hebt. En dat je denkt, nee, ik blijf wel wakker. Of ik ga ietsje eerder naar bed. Laat even weten hoe je erover denkt. De volgende wedstrijd van Oranje komende vrijdag. Als de vrijdag net een uurtje oud is, is de aftrap. 0647470022. Ik ben benieuwd. Beef.

0: The Love Shack. En de B-52's op maandagmorgen. Zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Bart is weer aangeschoven, onze nieuwslezer vanochtend. Bart Meijer namelijk. En het gaat onder andere over de superboeren.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel dough.

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Graafschap is gistermiddag op de velden van ZZC 20 in Zelhem begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Thomas Duivenvoorde werd de toon direct gezet met een pittige en energieke training. Tegelijkertijd is de club druk bezig met het vormgeven van de selectie. Er vertrokken 9 spelers en tot op heden zijn daar met Gijs Bolk, Mark Pabai en Donny Barmedan 3 nieuwe spelers voor teruggehaald. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was hij met vrienden aan het spelen op een gasveld aan de straat toen het misging. Het gat was aanvankelijk niet goed zichtbaar, doordat het gas redelijk hoog stond. De jongen viel met zijn rolstoel in al naar beneden, sloeg om en zou daar zo'n 10 minuten hebben gelegen. De politie opent de jacht op bouwers van verborgen ruimtes in auto's. Sinds begin dit jaar is niet alleen het gebruik, maar ook het maken van zulke geheime opbergplekken strafbaar, omdat ze volgens de politie vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het vervoeren van drugs, wapens en crimineel geld. Ook in Gelderland zijn deze ruimtes vaker ontdekt. Zo hield een politieteam in maart dit jaar bij een controle op de A12 bij Zevenaar een 18-jarige Duitser aan. Onder de achterbank van zijn auto vonden agenten een professioneel ingebouwde verborgen ruimte met daarin €50.000 aan contant geld. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor giftige roodalgen bij de Hambroekplas in Borculo ingetrokken. Uit recente controles blijkt dat er geen roodalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Daarmee is het risico op gezondheidsklachten verdwenen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

dit jeugdsentiment voor je is, mag ik dan je leeftijd een klein beetje gokken? Dan denk ik dat je zo rond de 60 bent. Klopt het een beetje of zeg je van nou, dat is flauwekul? Nou, dat moet ook haast wel. De plaat komt uit de jaren 70, schuinscheep jaren 80. Beetje op de kruising hè, van die tijd. Flash in the pan en hey Sint-Pieter. Hey, goedemorgen. 7:43 onderweg hier in de Achterhoek en de Limos. Of waar je ook wereldwijd luistert. Ik kreeg net bijvoorbeeld ook weer een berichtje uit Denemarken, in Kopenhagen. Nou ja, daar zit Erik Gerards te luisteren. Erik Gerards. Hij is er op vakantie met zijn vriendin Marloes. Hey, goedemorgen jongens, leuk dat je de radio even opgezocht en de FM daar aangezet hebt in Kopenhagen. Nee hoor, gewoon natuurlijk online via regio8.nl. Ook welkom in Denemarken, de zender voor de Achterhoek en de Liemers. En het blijft heet. Dat weten we, dat is ook in Denemarken, alleen daar ietsje minder, jongens. Dus daar heb je een beetje mazzel, hè. Dat is de temperatuur ietsje lager dan in Nederland. Maar het kan vrijdag zomaar 37 graden worden. En ook het weekend daarna best wel hoge temperaturen. Dat is toevallig net het weekend dat in Lol bij Didam de sfeermarkt wordt georganiseerd opnieuw. Dat gebeurt elk jaar daar. Dat is groot feest. Er gebeurt echt van alles en nog wat. Artiesten komen er optreden. Marktkraampjes, maar er gebeurt nog zoveel meer. Je kan bijvoorbeeld ook een ballonvaart gaan maken. Heb je dat wel eens gedaan? Nee? Of toch wel? En was het een leuke ervaring? Het is natuurlijk wel leuk om iemand dat cadeau te doen. Gewoon een ballonvlucht. En ik heb altijd gedacht dat dat zijn dan prijzen van 400-500 euro. Nou, dit is een koopje in Lol. Het komende weekend voor 200 euro kun je 75 minuten genieten van vanaf boven, ja, je eigen woonplaats bezoeken. Maar dan op een stukje hoger dan de kerktoren, zeg maar. Met de hele familie. Een leuk cadeautje toch? Voor je partner of voor de buren. Heel gezellig. Kost je 200 euro. Kan je meedoen met de ballonvaart in Lol het komende weekend. En dit is nieuw. En nu al succesvol. Dit is de nieuwe Madonna.

1972. Even kijken, nog een file. Ja jongens, een file. Niet al te lang hoor. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. De 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Vanmiddag kan het een graadje van 29 en misschien wel zelfs 30 graden worden. Vrijdag 37. Oh.

0: Broek en de Liemers op de radio. Dit is Regio 8 en China Eastern en The Morning Train. Zo direct goed nieuws over de onderhandelingen tussen Iran en de VS. Ja, ja, dat gaat voorspoedig. Meer details binnen 2 minuten.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, red de ketet. En

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brundel, veelzijdig in wonen. Bezoek geheel vrijblijvend onze vernieuwde showroom met diverse braderieaanbiedingen. Ten Brundel, inrichten is onze passie. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
10: Marcel Vermeer.
11: We tikken bijna de tropische waarde aan vandaag. Waarschijnlijk net niet. 30 graden of meer. Meer erover hoor je van onze weerboer. Ietsje na 8:30 straks. En dit is tot 10 uur.

de zomer is een feit. En die temperaturen, die tropische temperaturen, die liegen er niet op. Eigenlijk heel Europa zo'n beetje. En ook in Engeland, waar het normaal net ietsje minder warm is als bijvoorbeeld in Nederland. Ja, kunnen ze toch ook opboksen tegen een graadje of 38 aan het einde van deze week. Oeh, jongens, zijn hier 37 graden vrijdag. Ben je er een beetje op voorbereid? Heb je airco op je werk? Of dat je dacht van, nou weet je wat, ik neem gewoon vrij. En mijn baas is zo aardig om haar thuis te laten, of thuis te laten werken. Dat is natuurlijk ook een oplossing, als het te regelen is. Kijk, ik zit nu ook bijvoorbeeld gewoon thuis. Ik zit niet in de Achterhoek. Gewoon lekker, nee, ik kom graag naar de Achterhoek, hoor. Niks mis mee, gewoon gezellig, hoor. Nou ja, dit is Regio 8 en de ochtendshow Achterhoek wordt wakker. En James Brown, living in America.

Het is hier maandagmorgen ontbijt, geserveerd door DVBBS en LO Black en Set Me Free. De ochtendshow bij Regio 8, Achterhoek wordt wakker. En het nieuws van de redactie, heftig nieuws, want aan de Halseweg in Zelhem is vanochtend rond 6:30 een eenzijdig ongeluk gebeurd. Een auto kwam daar hard in botsing met een boom. De brandweer heeft de bestuurder uiteindelijk uit de auto kunnen krijgen. Hoe het met die bestuurder nu gaat, is niet bekend. Is direct naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De auto is tot de los. Even wat rust met Chris Ria.

Even opwarmen, niet alleen als je naar buiten gaat met die hoge temperaturen, maar ook aan de muziek, hè. Uit eind jaren 70, begin jaren... Nou, niet jaren 80, nee. Eind jaren 60, begin jaren 70 natuurlijk. Doors voor je en Touch Me!

0: Zolang het niet aan je bol stijgt, is er niks aan de hand. Ik heb de zomer in mijn bol André Hazes voor vrienden en familie. Dus ik moet zeggen officieel André Hazes. Dit is Regio 8, goedemorgen. Het is zowat 8:30. Het laatste nieuws komt eraan. Er is een naar beestje in het zwemwater aangetroffen in de Achterhoek. Maar goed nieuws, die is weg. Maar waar is dat dan? Dat hoor je zo van Bart.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie opent de jacht op bouwers van verborgen ruimtes en auto's. Sinds begin dit jaar is niet alleen het gebruik, maar ook het maken van zulke geheime opbergplekken strafbaar. Omdat ze volgens de politie vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het vervoeren van drugs, wapens en crimineel geld. Ook in Gelderland zijn deze ruimtes vaker ontdekt. Zo hield een politieteam in maart dit jaar bij een controle op de A12 bij Zevenaar een 18-jarige Duitser aan. Onder de achterbank van zijn auto vonden agenten een professioneel ingebouwde verborgen ruimte met daarin €50.000 aan contant geld. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor giftige roodalgen bij de Hambroekplas en Borculo ingetrokken. Uit recente controles blijkt dat er geen roodalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Daarmee is het risico op gezondheidsklachten verdwenen. De Graafschap is gistermiddag op de velden van ZZC 20 in Zelhem begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Thomas Duivenvoorde werd de toon direct gezet met een pittige en energieke training. Tegelijkertijd is de club druk bezig met het vormgeven van de selectie. Er vertrokken 9 spelers en tot op heden zijn daar met Gijs Bolk, Mark Pabai en Donny Barmedal 3 nieuwe spelers voor teruggehaald. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was hij met vrienden aan het spelen op een gasveld aan de straat toen het misging. Het gat was aanvankelijk niet goed zichtbaar, doordat het gas redelijk hoog stond. De jongen viel met zijn rolstoel in al naar beneden, sloeg om en zou daar zo'n 10 minuten hebben gelegen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
17: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Hij kon niet thuis blijven. Hij is onderweg. Gerrit Vossers, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: Waar sta jij met jouw mobiele installatie, zeg maar?
18: In Durkum.
0: Ah, gezellig. Dan weten we het allemaal. Precieze locatie voor alle fans.
18: Tegenover Schavenweide.
0: Nou, dat weten we wel. Het
18: verzorgingstehuis.
0: Ah, mooi. Ja. En dan ga je, ik gok dat je daar niet het eten gaat rondbrengen, maar dat je daar het gras gaat maaien.
18: Ja, het gras, daarnaast staan het aantal flats en daar maak ik het gras. En dan ga ik richting de Minuutlijn Doetinchem en dan richting Velp. En Zevenaar, weer een beetje terug de Moorzaatlaan. En dan weer terug richting huis.
0: Ja, want dan ga je weer terug naar je vrouw. En je 55 stuks vee, hè? Die heb je nog steeds.
18: Ja, die zijn er ook nog, ja.
0: Ach, gezellig, oké. Nou, weer helemaal terug. Helemaal op het erf terug bij Regio 8. Hey, wat betreft het weer, kunnen we vandaag de 30 graden gaan aantikken of net niet in de Achterhoek?
18: Nee, ik schat zelf dat we rond de 28 graden uitkomen. Vind ik ook al een mooie temperatuur voor het begin van de week. Want ja, misschien normaal zeg je het is de koudste dag van de week. Wat er in de verwachting staat. Maar minder warm, laten ze zo zeggen. 28 graden. En ja, er is veel zon erbij. Op dit moment ook al zonnig. Vanmiddag wel wat sluierbewolking misschien. Maar daar heeft de zon weinig last van. Ja, en het is verder ook vrij rustig. En dan halen we die temperaturen van rond de 28 graden. Nou, afgelopen nacht was het lekker koel, 15 graden. Nou, komende nacht kunnen we die temperaturen ook nog verwachten. Dan kan het ook nog lekker s'nachts even doorwaaien. Is het lekker koel s'morgens in huis en ook buiten. En ja, vroeg opstaan, ochtend stond heeft goud in de mond. En dat is de komende dagen zeker aan de orde. Want morgen zullen we net de 30 graden kunnen halen. 29 denk ik op de meeste plaatsen. Maar vanaf woensdag dan gaat de wind om naar oost en later zuidelijke richtingen. Ja, en dan komt er echt warme lucht vanuit Frankrijk onze kant op. En dan gaan we door de 30 graden heen. Woensdag 33 en donderdag 34 graden denk ik wel. Ja, en vrijdag lijkt het toppen te worden met 36 graden in de Achterhoek. Misschien nog wel meer, maar ik wacht nog even af wat precies zal gaan worden. Want er zijn weerkaarten die geven voor Brabant, Limburg 40 graden als maximum temperatuur. En het record staat op volgens mij op bijna 39, 38, 7 of zo. Dus dat zal zomaar verbroken kunnen worden voor deze maand juni. Dus allemaal warmte. Wat er naar ons toe komt en ook de nachten die gaan qua temperatuur omhoog naar een graad of 20. En het is wel zo dat vrijdagavond in de nacht naar de zaterdag de kans op een enkele regen- of onweersbui wat toeneemt. En dan zouden er wel wat buien kunnen vallen. Maar de warmte die wordt niet echt verdreven. Want als we naar het volgend weekend kijken, dan zitten we ook nog met 30 graden. Dus voorlopig tropisch warm de komende tijd.
0: Ja, ik zat nog even te kijken, want je had het over toptemperaturen. De maximumtemperatuur ooit in Nederland gemeten. 40,7 graden was in 2019. Dat voelde ook heel raar.
18: Later in het jaar, denk ik.
0: Wat zeg je?
18: Dat was denk ik later in het jaar. Ja, klopt. Maand juni was iets van 38 nog wat.
0: Ja, dit was 2 weken voor kerst, dat klopt.
18: Ja.
0: 25 juli.
18: S'morgens en s'avonds.
0: Ja.
18: S'morgens en s'middags opgeteld, ja.
0: 25 juli 2019 was dat. 40,7 in Geelse Rijen.
18: Oké.
0: Dat gaan we waarschijnlijk dus net niet redden. Hey, maar ga je trouwens nog op vakantie? Ik bedoel, ik ben net op vakantie geweest, maar ik hoor dat jij nooit weggaat. Of dit jaar voor de eerste keer sinds lange tijd, Gerrit.
18: Nee, dit jaar hebben we het ook nog niet in gedachten. En het is eigenlijk, als het een beetje zo'n weer blijft, dan blijft natuurlijk ook al redelijk groeizaam alles. Dus het gras moet gemaaid blijven worden. Dus ik heb meestal de vakantieperiode vanaf 1 december tot eind maart.
0: Oké, maar dan ga je niet op wintersport of zo?
18: Nee.
0: Stel je voor, het wordt je aangeboden. Zeg je dan ja? Het kost jou niks.
18: Ja, we zijn wel eens een lang weekendje weggebleven.
0: Nou.
18: Waar ons aan werd geboden, maar... Je kan, dan moet je er ook echt wat op uitgaan en zo. Maar verder boeit het me eigenlijk niet zo.
0: Nee, echt niet?
18: Nee.
0: Als ik hier 2 tickets heb, voor jou en je vrouw?
18: Naar Canada of zo, dat zal wel leuk zijn.
0: Oké, nou, probeer ik dat te regelen. Even een crowdfunding actie of zo. Oké, nou, ik spreek je hoe dan ook. Gewoon hier in de Achterhoek, morgen weer. En anders wel straks om 9:30.
18: Doen we, goed gehad.

Regio 8.

In herinnering blijft deze dame, wat mij betreft, altijd die 20-jarige, nou ja, 25, 26-jarige zangeressen. Ik zat even te kijken op een foto van Sheryl Crow die je net hoorde. Inmiddels, maar het is niet eraan haar aan te zien hoor, is ze 64 alweer. Ik denk, wat? Is ze al 64? Sheryl Crow, All I Wanna Do, maar het was dan ook wel weer een hit in de 90's, hè, deze plaat, ja. Dit is Regio 8, 8 uur 47, Goldenweg op de 22e van de 6e. Ik heb zo positief het nieuws als je in Montfortland woont, in de gemeente daar. Want een huishouden in die gemeente geeft gemiddeld €3629 per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. En dat is ietsje minder dan in de meeste vergelijkbare gemeenten als Montfortland. In de meeste huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. De grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Dus 8%. Ga even tellen. En als je denkt, ja, ik wil wat winst maken op dat bedrag van die €3629. Dat kan, maar dan moet je eigenlijk gewoon je huis nog beter isoleren en minder autokilometers maken. Maar ja, de vraag is, lukt dat, hè? Lukt dat? Wil je die fiets opspringen?

Dit is Regio 8, goedemorgen. Check even onze site natuurlijk, regio8.nl. Het laatste nieuws vind je daar. En ook een uitgebreid verslag van de voorbereidingen van de mannen van de Superboeren. De Graafschap is gistermiddag op de velden van ZZC 20 in Zelhem aan de slag geweest. Meer erover dus op regio8.nl.

0: The Rhythm of the Night, halverwege de jaren 80 voor de familie DeBart. Dit is Regio 8, het laatste nieuws komt eraan. Heb je toevallig, denk ik, vraag het maar even aan je, heel persoonlijke vraag. Heb je een variabel energiecontract? Wat is er op je antwoord? Als het zo is, moet je zeker even blijven luisteren naar het laatste nieuws om 9 uur.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hoi Rick, thanks voor het gave keukenontwerp. Nooit gedacht dat het allemaal zou passen.
6: Ja, bij Bouwcenter realiseren we jouw droomproject zonder gladde verkoper op je huid. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Kijk op bouwcenterhci.nl of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen. HCI.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: Allianz Direct.
15: Goedemorgen, dit is de ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker, nog een klein uurtje tot aan 10 uur. En vanmiddag ook weer terug van vakantie. Veerle vanaf 3 uur. En nu de Pretenders, Rash.

zal ze zelf zeggen. Het zijn matties van elkaar. Dat wist ik helemaal niet, joh. René Vroga en Waylon. Ik denk, die zien elkaar bijna nooit. Hè? Qua optredens. Toch even een ander genre. Maar het zijn hele goede vrienden. En ze vinden het echt top om samen dit liedje uit te brengen. Hoe de liefde gaat, Waylon en René, bij Regio 8. Hey, goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Wat is voor jou dan eigenlijk de ultieme zomerhit? Dat je denkt, oh joh, als ik die hoor samen met mijn collega's bijvoorbeeld op het werk nu, dan ga ik echt helemaal los. Welke is dat? Stuur even een appje. 0647470.

0: Het is Sam Veld op maandagmorgen. Goedemorgen. Over een half uurtje schuift Meindert Bussink weer aan in deze ochtendshow bij Regio 8. Achterhoeknieuws.nl, een hele toffe site met heel veel redacteuren. Hij is een van de hoofdredacteuren daar, dus ik moet er bijna met u aanspreken. Meindert om 9:50, nu alvast een mini Meindert moment, want wat gaat hij dan doen straks? Hey Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over de sterkste mannen van de wereld die in Winterswijk hebben laten zien met dit weer waarom ze de sterkste zijn. Leuk verhaal, vertel ik zo meer over.
0: Jong, met dit weer, tropische waarden en dan nog ook gewicht heffen en een karretje trekken.

0: Mano Negra. En King Kong 5, bijna vergeten liedje uit de jaren 80. Het laatste nieuws komt eraan. Het gaat onder andere over een spannend nieuws. Niet alleen uit de Achterhoek en de Liemers, maar het geldt eigenlijk voor heel Nederland. De politie is op jacht, misschien wel naar jouw auto. Heb jij verborgen ruimtes in je auto? En heb ik het niet over een dashboardkastje, hè, waar je van alles in kan proppen, dat je denkt, van, waarom heb ik dat erin liggen? Nee, echt verborgen ruimtes. Dat je echt dingen weg moet trekken van, oh wacht, daar zit wat. De politie is op hun hoede, staat hier. Wat een mooie tekst, beste redactie. De politie is op hun hoede. Meer erover met Bart.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Lochem, Welzijn Lochem en het Staring College in Lochem gaan meerdere jaren samenwerken om de mentale gezondheid, de weerbaarheid en de ontwikkeling van jongeren te versterken. Met deze samenwerking willen de gemeente en andere partijen de schoolomgeving veiliger maken, jongeren meer betrekken bij het onderwijs en ondersteuning bieden binnen en buiten de school. Ook willen ze voorkomen dat jongeren voortijdig van school gaan. De Graafschap is gistermiddag op de velden van ZZC 20 in Zellum begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Thomas Duivenvoorde werd de toon direct gezet met een pittige en energieke training. Tegelijkertijd is de club druk bezig met het vormgeven van de selectie. Er vertrokken 9 spelers en tot op heden zijn daar met Gijs Bolk, Mark Papai en Donny Barmedan 3 nieuwe spelers voor teruggehaald. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor giftige roodalgen bij de Hambroekplas en Borculo ingetrokken. Uit recente controles blijkt dat er geen roodalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Daarmee is het risico op gezondheidsklachten verdwenen. De politie opent de jacht op bouwers van verborgen ruimtes in auto's. Sinds begin dit jaar is niet alleen het gebruik, maar ook het maken van zulke geheime opbergplekken strafbaar. Omdat ze volgens de politie vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het vervoeren van drugs, wapens en crimineel geld. Ook in Gelderland zijn deze ruimtes vaker ontdekt. Zo hield een politieteam in maart dit jaar bij een controle op de A12 bij Zevenaar een 18-jarige Duitser aan. Onder de achterbank van zijn auto vonden agenten een professioneel ingebouwde verborgen ruimte met daarin €50.000 aan contant geld. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

geweldig om die in één productie hier te horen. Andrea Bocelli en David Guetta. En nog vele vrienden met een liedje dat heet DNA. Dit is Regio 8, goedemorgen. En wat een prachtig initiatief trouwens in Lochem. Misschien heb je dat de afgelopen dagen meegekregen. De gemeente Lochem en onder andere het Staringcollege daar gaan een aantal jaren samenwerken om de mentale gezondheid, de weerbaarheid en de ontwikkeling van jongeren daar te versterken. Hoe dat zit, lees je nu terug op onze site regio8.nl. Ik heb hier het spoorboekje voor vandaag. Straks veel muziek tussen 10 en 12. De jukebox gaat weer aan bij Regio 8. Het jongerenprogramma Get a Grip. Met onder andere Baltasar van Puffel en heel veel jongeren tussen 12 en 2. Daarna een uurtje heel veel muziek voor je. En om 14:30 het laatste nieuws. En tussen 3 en 6 ook weer terug van vakantie. Veerle den Hartog in haar middagshow. Vanavond nog het programma Okidoki Radio. Want het is maandag. Het is Okidoki dag. Hé, dit is Phil Collins.

José Elos Rijos en Lailo Lailo. Dit is regio 8 om bijna 9:45. Ik heb het laatste nieuws voor je. Hartstikke heftig in Zelhem. Want bij een zware crash in Zelhem is een auto vanochtend rond 6:30 compleet verwoest. De bestuurder is door de brandweer uiteindelijk uit de auto gehaald. Het gebeurde allemaal rond 6:30 aan de Halseweg in Zelhem. Hoe het met de bestuurder nu gaat is niet bekend. Hij is wel meteen naar het ziekenhuis gebracht. En ook over de oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk geworden door de politie. Maar we blijven het volgen. Volg ook onze site daarover, regio8.nl.

0: Hij heeft er zin in. Met de motor vanochtend naar de studio gekomen. De Meindert Bussink is zo'n leren pak. Wel veilig natuurlijk, maar met deze temperaturen. Hij zweet. Nee, hij zweet niet. Nou, kijk. Sterke bak koffie voor zijn neus. En Meindert Bussink, daar heb ik het over. Hij is weer terug. Ook na het weekend voor een update van de site achterhoeknieuws.nl. Hij praat je helemaal bij. Herman, goedemorgen.
1: Hey, vakantieganger, goedemorgen. Ja, we beginnen in Winterswijk. Aanvankelijk gaat het nog wel, ook vanwege het briesje dat er staat. Maar naarmate de middag vordert, wordt het steeds warmer. Totdat de thermometer uiteindelijk 29 graden aanwijst. Eigenlijk geen temperatuur om topsport te bedrijven. Maar dat hindert de deelnemers aan de Strongman Challenge League er niet aan om alles uit te persen voor een goed resultaat. Ze heeft Bart Kranen deze week in onze krant in Winterswijk. Afgelopen zondagmiddag won Luke Richardson op de markt in Winterswijk de Nederlandse editie van het evenement, waaraan dus 12 van de sterkste mannen van de wereld meedoen. Leuk verslag. En wie daar meer over leest, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we even nog rollen, want de stichting KIK, oftewel Kunst in Koetshuis, organiseerde afgelopen jaar een evenement met een bijzondere, maar toch alleszeggende titel, Ruitentroef. Zowel naam als opzetten kwamen uit de koken van de aangesloten kunstliefhebbers. Veelal zelf ook begadigde kunstenaars, zowel beroepsmatig als hobbymatig. Ruitentroef is een meer dan geslaagd initiatief dat een zodanig groot succes bleek, dat gezien de reacties van de bezoekers van vorig jaar, dat KIK op 11 juli een tweede editie organiseert van 10 tot 6. Schrijft correspondent Henry Walterbos deze week in onze krant De Groenloosgids en is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan blijven we even cultuur maar in vorder in aanloop naar de 100ste editie van het Oranjefeest. Kent het programma van de 99ste editie dit jaar op vrijdag 3 en 4 juli nieuwe elementen. De Metselaar Tol, daar hebben we het over. Zo vindt er voor het eerst een pubquiz plaats en vervalt de kinderoptocht en de traditionele volksspelen op de zaterdagmiddag. Hiervoor in de plaats komt nu een fietstocht. Dat schrijft correspondent Jan Hendriksen. En wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne, warme dag. En tot morgen. Yo.
0: Yo, proost man. Morgen weer, 10 voor 10. En morgen ook een nieuwe ochtendshow. Tussen 7 en 10. Achterhoek wordt wakker. De komende uren veel muziek voor je. En tussen 12 en 2 jongerenprogramma Get a Grip met Baltasar en veel jongeren. Live vanuit Doetinchem.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: Allianz Direct. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Hoochiku, 3, 4 en 5 juli. Op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag...

0: Magico.nl.
1: Spoedklus en niet het juiste materiaal bij je? Geen probleem. Bouwcenter heeft 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. En met 86 vestigingen zijn we altijd dichtbij. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
2: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen een van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiekjuwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
3: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Hey Rob, we zijn super blij met de nieuwe vloer. Ligt er strak in. Goed idee van die vloerverwarming. Het was betaalbaarder dan we dachten.
7: Ja, bij Bouwcenter hebben we de beste vakmannen voor elk project. Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
3: Kijk op bouwcenterhci.nl of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
8: HCI doet je huis goed.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was hij met vrienden aan het spelen op een gasveld aan de straat toen het misging. Het gat was aanvankelijk niet goed zichtbaar, doordat het gas redelijk hoog stond. De jongen viel met zijn rolstoel in al naar beneden, sloeg om en zou daar zo'n 10 minuten hebben gelegen. De Graafschap is gistermiddag op de velden van ZZC 20 in Zelhem begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Thomas Duivenvoorde werd de toon direct gezet met een pittige en energieke training. Tegelijkertijd is de club druk bezig met het vormgeven van de selectie. Er vertrokken 9 spelers en tot op heden zijn daar met Gijs Bolk, Mark Pabai en Donny Warmedan 3 nieuwe spelers voor teruggehaald. De politie opent de jacht op bouwers van verborgen ruimtes in auto's. Sinds begin dit jaar is niet alleen het gebruik, maar ook het maken van zulke geheime opbergplekken strafbaar. Omdat ze volgens de politie vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het vervoeren van drugs, wapens en crimineel geld. Ook in Gelderland zijn deze ruimtes vaker ontdekt. Zo hield een politieteam in maart dit jaar bij een controle op de A12 bij Zevenaar een 18-jarige Duitser aan. Onder de achterbank van zijn auto vonden agenten een professioneel ingebouwde verborgen ruimte met daarin €50.000 aan contant geld. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor giftige roodalgen bij de Hambroekplas in Borculo ingetrokken. Uit recente controles blijkt dat er geen roodalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Daarmee is het risico op gezondheidsklachten verdwenen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon.

0: biertje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
1: Brussel Zuid.
0: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
4: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. 3 broers vol passie met een show vol verrassende covers.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het 4e weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Oranje fans opgelet.

0: bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle

0: Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is deal scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Nierkes Hovenier. Uw specialist in tuinontwerp en aanleg. Kijk op www.nierkeshovenier.nl. Café Van Uhm, Hollandse dag met Robert Pauwels. Donderdag warming up. Nederland tegen Tunesië vanaf 7 uur met Robert Pauwels. Vrijdag Van Uhm Band Events met 4 live bands vanaf 7 uur. Café Van Uhm. Ouderwets gezellig met ouderwetse prijzen.
5: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boys.

0: Hachiko.nl.
1: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden, advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Kovic.nl.
2: Oh.
3: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja hoor, daar zijn we weer. Get a Grip. Het weekend zit er weer op. En wij zijn er gewoon weer. De jongeren zijn ook weer aanwezig hoor.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Goedemiddag zeg ik tegen de jongeren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Thijs, om bij het begin te beginnen. Jij hebt nieuws.
2: We gaan het hebben over de duckrace bij de kaderfeesten.
0: En ook Devin is er.
3: We hebben vandaag de wereldregenwouddag. Daarover straks meer.
0: En Sky is ook aanwezig.
4: Ja, we hebben weer een nieuw WK-journaal.
0: Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ja, wat ik niet hoop te herhalen, dat is Thijs, want jij hebt nieuws.
1: Dat doen we maar één keer, hè?
0: Ja.
1: Op zaterdag 5 juli gaan 6000 badeendjes te water in de Oude IJssel. Er is ook opeens een enorme opblaaseend te zien in Doetinchem. Jeroen van der Ree is de enigste aanvoerder van de Eendracht. Waarom wordt de duckrace gehouden?
2: Nou, de duckrace die wordt gehouden omdat we binnen de kaderdagen willen we het elk jaar de komende jaren een goed doel gaan doen. Dit jaar is dat Sravana, dat is dan zeg maar de hospice. En we gaan eentjes. En eigenlijk moet ik het 6000 keer zeggen, want we hebben 6000 eentjes gehuurd.
3: Wat is Sravana precies voor organisatie?
2: Sravana is een hospice en dat is voor mensen die heel erg ziek zijn en stervende zijn. Die hebben daar hun laatste periode van hun leven, dat ze daar goed verzorgd worden, dat ze rustig kunnen sterven.
3: Klopt het dat je een hele grote eend hebt?
2: Dat klopt.
3: Die, en vliegt die ook?
2: Nee, die vliegt niet, Bas. Nee, die gaan we huren. En we gaan, hij is 6 meter hoog. En die gaan we op verschillende plekken in Doetinchem gaan we hem neerzetten. Dus ja, ik daag eigenlijk alle luisteraars uit om eens door Doetinchem heen te gaan en te kijken of je de eend kunt gaan vinden.
3: Hoe is de duckrace precies ontstaan?
2: De duckrace is eigenlijk ontstaan uit een verleden waar Marcel en Nico Zaaier dat van plan waren geweest om dat voor de carnavalsvereniging te gaan doen. En dat is toen niet gelukt. En Nico en Marcel, die ken ik. En die heb ik bijgepraat over de kaderfeesten. En aangezien wij een goed doel wilden hebben bij de kaderfeesten, kwamen we op de eentjes. En dat is nu helemaal een eigen leven gaan leiden. De eentjes. Dat is elke week hebben we daar overleg over. Elke week gaan we ook kijken wat voor gekkigheid we kunnen doen voor de eentjes. Welke prijzen we voor de duckrace gaan doen. En hoe we de duckrace handen en voetjes gaan geven. En de duckrace dat zal bestaan uit 6 races van 1000 eendjes.
3: Stel je hebt een bedrijf in bedol op eenden. Hoe kan je ze sponsoren?
2: Nou, we zouden heel graag heel veel bedrijven hebben zodat we die 6000 eendjes kunnen gaan verkopen. Zodat we zoveel mogelijk geld voor het goede doel hebben. Als je naar de website gaat van dekaderfeesten.nl, dan zie je daar een ticket. En daar kun je dus een aantal eendjes kopen. We hebben de verenigingen in Doetinchem gevraagd om ook eendjes te gaan verkopen. En de verenigingen krijgen dan een vergoeding per eendje wat ze verkocht hebben. Dus ga allemaal naar die website. Klik aan zoveel mogelijk eendjes en dan gaan wij daar hele mooie prijzen tegenover stellen.
1: U hoorde Jeroen van Ree in gesprek met Bart van Get a Grip.

0: No Family en wat kan er schelen hier bij Regio 8? Snel door naar de redactie. Bijzondere dag vandaag, Devin.
1: De regenwouden houden ons planeet in leven. Ze zijn de thuisbasis van de held van alle diersoorten. Ze voorzien ons van zoet water en zijn essentieel voor een stabiel klimaat. Elke seconde gaat er 1,5 hectare verloren, terwijl er elk jaar 78 miljoen hectare kostbaar regenwoud wordt vernietigd. Het regenwouddag is om resolute actie te ondernemen tegen ontbossing.
0: Ja, daar moet ook zeker wat aan gedaan worden. We moeten de planeet redden, oftewel Swedish House Mafia, kom er maar in.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Eén ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was hij met vrienden aan het spelen op een gasveld aan de straat toen het misging. Het gat was aanvankelijk niet goed zichtbaar, doordat het gas redelijk hoog stond. De jongen viel met zijn rolstoel en al naar beneden, sloeg om en zou daar zo'n 10 minuten hebben gelegen. De gemeente Lochem, Welzijn Lochem en het Staring College in Lochem gaan meerdere jaren samenwerken om de mentale gezondheid, de weerbaarheid en de ontwikkeling van jongeren te versterken. Met deze samenwerking willen de gemeente en andere partijen de schoolomgeving veiliger maken, jongeren meer betrekken bij het onderwijs en ondersteuning bieden binnen en buiten de school. Ook willen ze voorkomen dat jongeren voortijdig van school gaan. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor giftige roodalgen bij de Hambroekplas en Borculo ingetrokken. Uit recente controles blijkt dat er geen roodalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Daarmee is het risico op gezondheidsklachten verdwenen. De politie opent de jacht op bouwers van verborgen ruimtes en auto's. Sinds begin dit jaar is niet alleen het gebruik, maar ook het maken van zulke geheime opbergplekken strafbaar. Omdat ze volgens de politie vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het vervoeren van drugs, wapens en crimineel geld. Ook in Gelderland zijn deze ruimtes vaker ontdekt. Zo hield het politieteam in maart dit jaar bij een controle op de A12 bij Zevenaar een 18-jarige Duitser aan. Onder de achterbank van zijn auto vonden agenten een professioneel ingebouwde verborgen ruimte met daarin 50.000 euro aan contant geld. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Blue Jeans. Zometeen alles over de WK-nacht, of eigenlijk het afgelopen WK-weekend. Maar eerst een verzoekje van Kevin. Hey Jochem, kan jij alsjeblieft de Stars van Simply Red draaien? Nou Kevin, ik heb goed nieuws, hier is die voor je. Simply Red en Stars.

0: Simply Red en Stars. Snel door naar de sportredactie, jongens. Het is weer tijd voor een WK-update.
1: Ja. We zitten er weer klaar voor.
2: Zeker.
0: Ja, laten we beginnen met Nederland tegen Zweden natuurlijk afgelopen zaterdag 5-1.
2: Heerlijke wedstrijd. Ik heb echt genoten.
1: Weet je nog wat van?
2: Ja, van de wedstrijd wel. Alleen daarna niks meer. Maar van de wedstrijd zelf wel.
3: Ja, top.
0: Ja, het was een mooie wedstrijd. 5-1 gewonnen. Twee doelpunten was wel Brobby als Gakpo.
2: Ja, Gakpo en Summerville ook weer, hè?
0: Ja, Summerville.
2: Ik denk dat Malen zijn plek kwijt is.
0: Dat denk ik ook wel.
2: Want die heeft nu, hij heeft die oefenwedstrijden gehad, waren er twee. En nu dan ook twee wedstrijden WK. Ja. En alle vier die wedstrijden niks geleverd. Dus nee, ik zou zeggen, tijd voor Summerville.
4: Ging lekker.
0: Ja, komende vrijdag tegen Tunesië.
2: Ja, laat het je.
1: Dat moet heel makkelijk worden.
2: Zo.
1: Ik ga voor 0-5. Ja.
0: Oké. Okay.
2: 0-3, gewoon lekker.
0: En Sky, wat denk jij?
4: Laat ik dan 0-4 zeggen.
0: Nou, mooi ertussenin. Ja, ik ga voor een 0-6.
1: Ik heb 2-2.
4: Een 0-6.
0: 0-6.
4: Nou, bel hem op zijn 0-6.
0: Nee, laten we dat maar niet doen. Natuurlijk zijn er ook nog andere wedstrijden gespeeld dit weekend. Curaçao speelde tegen Ecuador 0-0. Ja, verrassende uitslag.
2: Ja, prachtig. Uitblinkende ran.
0: Zeker.
2: Curaçao.
0: Cap Verde hier ook gelijk 2-2 tegen Uruguay. Een bijzonder punt.
1: Ja, wel een toto door verloren, maar wel mooi.
0: Ja, Spanje won met 4-0 tegen Saoedi-Arabië.
2: Zo.
0: Zat er wel aan te komen.
1: Ja. Nou, dan loopt het in één keer. Hè?
0: En België 0-0 tegen Iran. Deceptie van België.
1: Ah, maar zo is een hele saaie pool is dat. Alleen Egypte doet daar...
0: Alleen Egypte doet het goed. Nieuw-Zeeland nu de volgende tegenstander van België. Die moet België winnen, anders zijn ze uitgezakeld.
1: Dat is toch ook wat saai. Ja, dan kunnen ze nog misschien via de derde plek. Hè?
0: Wordt nog wel lastiger.
2: Ja, twee punten maar, hè.
1: Ja, Verder staat er wel op derde plek. Volgens mij gaan ze nu wel door.
0: Ja, en Zweden is ook wel waarschijnlijk wel door. Dus prima. Ja, de wedstrijden voor komende nacht. Argentinië tegen Oostenrijk.
1: Ja, die wordt echt leuk. Maar die is om 7 uur al, toch?
0: Die is heel vroeg al, inderdaad. Daarna Frankrijk tegen Irak.
1: Dat wordt een walkover, denk ik.
0: Noorwegen tegen Senegal.
1: Ook leuk.
0: En Algerije tegen Jordanië. Een matige wedstrijd als laatste.
1: Ja,
0: maar we gaan het zien. Morgen weer een nieuwe WK-update.

0: en Need Your Love. Zometeen na 1 uur meer Get a Grip. Met ook nieuws rondom Sky.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat hebben we zometeen in het nieuws zitten na 1?
1: Wat hebben we in het nieuws?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Sowieso een nieuw Waar Ben Je Klaar Mee?
1: Ja, een nieuw Waar Ben Je Klaar Mee, dat zocht ik. Maar ik dacht dat ik je nieuws moest vertellen nu.
0: En zometeen ook een bijzondere verjaardag die ja, ja. Het is. Dat hoor je zometeen na 1 uur. Het nieuws uit de Achterhoek en Liemers komt er ook aan.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radio.

0: Regio Nieuws op Regio 8. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000... zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja hoor, daar zijn we weer. Het tweede uurtje Get a Grip voor vandaag.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En of er nieuws is. Kai, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ondanks dit lekkere weer zijn er toch mensen die ergens klaar mee zijn. En daarom gaat Sean de straat op en vraagt aan de jongeren, waar ben je klaar mee?
0: Ja, dat zo meteen. Maar eerst naar Milan.
3: Ja, we gaan het hebben over de Zwarte Cross.
0: En ook Thijs is er nog.
3: Ja, we vieren vandaag de verjaardag van Jeroen van der Boom.
0: Dat

watermelon sugar. Harry Styles en watermelon sugar. Zometeen vertelt Milan je alles over de Zwarte Cross. Maar nu eerst de Eurythmics en Here Comes the Rain Again. En laten we hopen dat de regen ook echt binnenkort weer snel komt, want het is veel te warm op deze manier.

0: Ritmix en Here Comes the Rain Again. Snel door naar de redactie, daar zit hij, Milan.
1: Ja, met nog een maand te gaan tot het feest van de Zwarte Cross weer losbarst, zijn de eerste zichtbare voorbereidingen een feit. G.A. Hofstede, de nieuwe burgemeester van de gemeente Oost-Gelre, had de eer om het allerlaatste markeerpaaltje de grond in te slaan.
2: Als je dan realiseert dat er 2700 paaltjes de grond in zijn gegaan, ja, dan stelt dit natuurlijk niks voor. En ik vind het echt ongelooflijk dat een gemeente als Oost-Gelre, met maar 30.000 inwoners, zo'n ontzettend groot evenement mag organiseren. Of eigenlijk doen wij het niet. De feestfabriek doet het. Maar die kiezen wel onze gemeente uit.
3: De laatste paal zit nu in de grond. Hoe zijn de voorbereidingen gegaan?
4: Uitstekend eigenlijk. Hard gewerkt het hele jaar. We vonden een nieuwe burgemeester, ook een nieuwe directie bij de feestfabriek. Dus het is een goede wisseling van de wacht. Dus het is een flinke kluif bij elkaar.
3: Was je eigenlijk al bekend met de Zwarte Cross op deze manier?
2: Nee, in het geheel niet. Dus ik laat me ook vooral verrassen en heel goed voorlichten aan de voorkant. Als ik de mensen hier in de verschillende kernen spreek, dan dragen ze ook allemaal bij. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers. Ik heb ook wel eens gevraagd, hebben jullie geen last van de herrie? Niemand die erover klaagt. Het is dus gewoon een heel bijzonder festival.
5: Ook dit jaar wacht voor de trouwe bezoeker van het festival in Lichtenvoorde een flinke verrassing. Het terrein zal namelijk een metamorfose ondergaan.
4: Wat ik kan delen is dat het hoofdpodium aan de andere kant van het terrein staat en de hoofdentree ook aan de andere kant van het terrein staat. Dus in die zin verandert er eigenlijk voor de mensen die er wel eens geweest zijn heel veel. Maar qua concept en wat we aanbieden, is het gewoon net zo fantastisch als de jaren hiervoor. We zijn eigenlijk al 3 jaar bezig met het hele plan. En het begon met parkeerplaatsen veranderen en aanrijroutes aanpassen en camping verplaatsen. En nu gaat het binnen de hekken echt het festivalterrein grootschalig beschopt. Dus dat is, het is een proces van meerdere jaren geweest binnen de feestfabriek.
1: Je hoorde burgemeester G.A. Hofstede van de gemeente Oost-Gelre in gesprek met verslaggever Figo Zweverink.

0: The Spin Doctors en Two Princes. Ja, even terugkomen op de Zwarte Cross. Thijs?
1: Ja?
0: Ooit op de Zwarte Cross geweest?
2: Nog niet, wil ik wel een keer doen.
0: En Milan, voor jou?
3: Ja, eigenlijk geldt een beetje hetzelfde voor mij als voor Thijs.
0: Ja, het is natuurlijk wel echt een heel groot evenement.
2: Zeker. Heel veel verschillende podia's ook, toch?
0: Ja, jullie zijn er dus nog nooit geweest. Jullie willen daar een keer naartoe?
3: Ja, lijkt me wel leuk.
2: Zo'n weekendticket, toch? Dat je daar gewoon ook nog eens bij die camping daar ligt.
0: Ja, precies. Dat zou het mooiste zijn, hè?
2: Dat is toch leuk?
0: Gewoon het hele ben jij ooit eens bij de Zwarte Cross geweest?
4: Nee, ik niet. Nee.
0: Nou, wie weet is dat een leuk iets voor volgend jaar.
4: Ja, wie weet wel,
2: Teamuitje.
4: Ja.
0: Get a Grip teamuitje, die kan
2: precies.
0: Nou, wie weet. Zometeen na 1:30 meer Get a Grip. Maar nu is Kygo en Justin Jesso en Stargazing.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vanmiddag is het zonnig met alleen soms wat sluierbewolking. Het blijft droog, temperatuur loopt op naar ruim 28 graden. En vanavond en komende nacht is het nog lekker koel. Koelt het af naar een graad of 15. En morgen dan wordt het ook een zonnige en droge dag. De oostenwind is veelal zwak en dan wordt het 29 graden. En de rest van de week, vanaf woensdag, dan wordt het allemaal weer tropisch warm met 33 tot 35 graden.

0: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Snel door naar de redactie, daar zit hij. Sky.
1: Ja, ondanks dit lekkere weer zijn er toch mensen die ergens helemaal klaar mee zijn. En daarom gaat Sean weer de straat op om aan mensen te vragen, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Nou, ik ben helemaal klaar met het nieuws laatst dat vegetarische burgers dus niet meer benoemd mogen worden naar bijvoorbeeld het dier. Dus bijvoorbeeld plantaardige kipstukjes mag dus niet meer. Daar ben ik echt helemaal klaar mee.
4: Oeh, dat kan ik inderdaad voorstellen, want we hebben elkaar even kort gesproken hiervoor.
3: Ja.
4: Want wat was dan jouw verwarring als je dan bijvoorbeeld in de supermarkt bent?
3: Nou, 11 jaar geleden heb ik wel vlees gegeten. En als ik nu bijvoorbeeld een gerecht maak, bijvoorbeeld Chicken Tonight, maar dan de vegetarische versie, is het fijn als ik in de supermarkt sta en ik kan wel de kipvervanger vinden. En op het moment dat dat dus geen kip meer mag heten, moet ik dus gaan raden welk vega-stukje er dan bij mijn Chicken Tonight past.
4: Dat is dan inderdaad niet leuk. Heb je de hele dag gewerkt en moet je al je maaltijd bij elkaar bedenken? Heb je dat ook nog even erbij?
3: Nou, inderdaad. Vind ik fijn.
4: En als je alleen even een oplossing mocht bedenken, ik denk dat ik me voel aankomen, maar wat is dan volgens jou de oplossing?
3: Nou, mijn oplossing is dat dat wel gewoon mag. En daarnaast kan ik wel een beetje water bij de wijn doen. Er is namelijk nu ook een burger en die heet de Pluimfeestburger.
4: Hoe? Wat?
3: De Pluimfeestburger.
4: Oké, die heb ik nog niet gehoord.
3: Nee, nou kijk, dat is dus bijvoorbeeld net als de Not Dog.
4: De Not Dog?
3: Ja. Zo, op die manier kan ik dus wel nog afleiden waar het op lijkt, zeg maar. Of wat het is nagemaakt. En Pluimfeest is dus eigenlijk een kipburger.
4: Oh, wat grappig. Maar dat is eigenlijk best wel een leuke oplossing.
3: Ja, ja, en als het op die manier gaat dat ik toch wel kan herleiden wat er is gemaakt, dan vind ik het oké. Okay. Maar aan de andere kant, ja, waar gaat het over, jongens? Ik vind gewoon een vegetarische kipburger is een vegetarische kipburger.
4: En dan ga je vanavond de pluimfeest de burger eten.
3: Ja, wie weet. Ja, of de not dog.
4: Nou, leuk om te horen. Dat is echt een leuke waar ben je klaar mee. En een leuke oplossing erbij bedacht. Ja. Gewoon humor. Gauw. Humor erin houden.
3: Tuurlijk, altijd.
4: Kijk, dankjewel.
3: Ja, jij bedankt.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: En ik ben ik. Ja, snel door. Milan?
1: Ja?
0: Ja, Ajax moest dit jaar in mei uitwijken uit de Johan Cruijff Arena vanwege Harry Styles, die weer deze uitzending draaide.
2: Maar komen ze doen weer als ze de play-offs halen.
0: Moeten ze weer gaan uitweken. Want
2: de toppers.
0: De toppers komen. Ja. Nou, zometeen hebben we het nog over Jeroen van der Boom, die vandaag jarig is. Dus een mooi bruggetje naar zometeen.
2: Ja, ja, de toppers komen volgens mij elk jaar echt vlak na, echt rond de tijd van de play-offs. Twee jaar geleden, of nee, drie jaar geleden was het ook al zo. Toen eindigden ze vijfde, moesten ze alleen niet de play-offs in. Maar toen zaten ze ook met het probleem, ja, de toppers komen. En nu weer. Ik denk dat in principe dit jaar dat ook het geval was geweest. Alleen Harry Styles kan net wat eerder.
0: Ja, dus het wordt een lastig verhaal volgend jaar als ze de play-offs in moeten.
2: Ja, dan verliezen ze thuis weg.
0: Dan gaan ze weer naar Volendam, hè?
2: Ja, volgens mij is nu de regel dat je dan gewoon het thuisrecht verliest.
0: Nou, dat is nog beter.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, we gaan het zien. Zometeen alles over Jeroen van der Boom, die vandaag jarig is. Maar eerst Don Henley en The Boys of Summer.

0: The Boys of Summer. Snel door naar de verjaardagsredactie. Daar zit hij. Thijs.
1: Jeroen van der Boom is een Nederlandse zanger en televisiepresentator. Na zijn solocarrière is Van der Boom sinds 2009 lid van de Toppers. In 2009 deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Shine.
0: Ja, en vandaag is hij dus jarig.
1: Ja, maar wie zit er nog meer bij de Toppers? Je hebt Gordon, toch? Of die zat?
0: Dat weet jij waarschijnlijk wel, Milan.
2: Gordon zat bij de Toppers. Alleen die is volgens mij naar een conflict met Gerard Joling eruit te gaan. Nu zit Jeroen van der Boom.
0: Jan Smit.
2: Gerard Joling, Jan Smit. En René Vroeger.
0: Ik wou net zeggen, vergeet René Vroeger niet inderdaad. Dat,
1: ja, Jan Smit sinds kort dan, toch?
0: Nou, ook alweer een paar jaar, hoor.
1: Ja?
0: Ja. Ja, dit was ook alweer meteen het einde van de uitzending voor vandaag.
1: Jezus.
0: Ga snel, hè, Sky?
3: Ja, dat gaat wel echt heel snel, ja.
0: Oh, met deze hitte ben ik ook wel blij dat we lekker hier in een coole studio zaten.
3: Ja, dus, dat is wel mooi, hoor. Dat is wel mooi.
0: Ja, morgen zitten we er gewoon weer vanaf 12 uur.
1: Zeker weten. In de coole studio.
0: Wat zei je?
1: In de coole studio.
0: In de coole studio, zeker. Ja, wij gaan lekker even een ijsje halen. Morgen zijn we er weer om een uurtje of 12.
4: Tot morgen.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te

0: toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Casey and the Sunshine Band.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
1: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brundel, veelzijdig inwonen. Bezoek geheel vrijblijvend onze vernieuwde showroom met diverse braderieaanbiedingen. Ten Brundel, inrichten is onze passie. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom, gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
2: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
3: Ja, waar gibt's denn sowas?
2: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
3: Doppeladler, goed und lekker.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was de jongen met vrienden aan het spelen op een grasveld aan de straat toen het misging. De politie en ambulancemedewerkers hebben de jongen uiteindelijk uit het gat kunnen halen. Na controle is hij met zijn ouders op eigen gelegenheid naar de spoedeisende hulp gegaan om verder te worden onderzocht. Een huishouden in Montferland geeft gemiddeld €3629 per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. En dat is minder dan in de meeste vergelijkbare gemeenten. In de meeste huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. En dat is de grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Dat meldt het Centraal Planbureau vandaag. Ondernemers op bedrijventerrein IJsselweide in Ulft kunnen nu voordelig hun pand verduurzamen, opknappen en de omgeving vergroenen. De gemeente biedt de ondernemers een subsidieregeling aan waarbij de bijdrage voor de verduurzamingsslag op kan lopen tot maximaal €45.000. De bijdrage is wel afhankelijk van het aantal maatregelen dat de ondernemer neemt. Blijft het bij 1 maatregel, dan heeft hij recht op €15.000. Nog een maand en dan staan bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek op het grootste podium van de Zwarte Cross. Samen met een professioneel symfonieorkest brengen ze onder andere de hit Oer het Hart van Normaal daar op het podium. Voor veel leerlingen is het een optreden dat ze waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten. Het optreden maakt deel uit van een speciaal project voor de Zwarte Cross. Daarbij worden de scholieren begeleid door een speciaal Europees orkest, bekend van de concertreeks Symfonica in Rosso. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende.

0: ...van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop, met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op regio 8.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Heerle Den Hartog.
2: Hey, weer een vrouwenstem op de radio. Die heb ik nou echt gemist. Ja, hè? Shakira en Burna Boy, dit is Die Die.

hier aan Burna Boy met Die Die. Ja. Hey, het is warm buiten. Goh, dat heb je vast nog niet gehoord. He, overal zie ik mensen op straat lopen met een ventilator. Of die hebben dan net even een airco aangeschaft. En die denken van mooi, dan ben ik de komende periode ben ik weer even voorzien. Want het gaat voorlopig ook nog warm worden. Ja, hoe kan ik je er doorheen slepen, joh? Want het is bijna geen doen, al die hitte. Dus laten we het gewoon even over hele andere zaken hebben. Hè. Hitte, dat ga je vaak nog genoeg horen. Laten we het hebben over het WK. Hè. Je hoorde net Shakira, Burna Boy, Die Die. Dat is natuurlijk het WK-nummer. Tenminste, het algemene WK-nummer van 2026. En ik heb dus die wedstrijd afgelopen zaterdag gezien. Hè, Nederland tegen Zweden. Het werd 5-1. 5-1. Ja, moet je voorstellen dat Zweden Tunesië had verslagen met 5-1. En nu moet en toen had Nederland Zweden verslagen met 5-1. Ja, Tunesië die schrikt zich te pletten natuurlijk. Want die moet ook nog tegen Nederland. En denk van ja, weet je, als hij de tegenstander al verslaat met 5 punten. Waar moeten wij dan op kunnen rekenen? Nou, donderdag mocht je nog besluiten om wakker te blijven. Om 1 uur 's nachts. Dan vindt die wedstrijd plaats. Ik ga zeker kijken, denk ik. Maar goed, ben blij om weer terug te zijn. Het is Martin Solveig en Dragonette. Zometeen regionaal nieuws.

Lekkere meezinger Whitney Houston en I'm Every Woman. Kan je het nog herinneren? Die flitser in Gaanderen, die flexflitser, waardoor er zelfs een ondernemer was die dacht: ik moet mensen even gaan waarschuwen dat hier een flexflitser staat, want iedereen rijdt hier te hard. En dat was op die Rijksweg in Gaanderen. Iedereen die rijdt daar te hard, terwijl er een maximum snelheid geldt van 30 km per uur. Ja, het is zo verleidelijk om harder te rijden, maar dan denk ik ook van: joh, zie je die flitser nou niet? Heb je het nou nog steeds niet door? Blijkbaar dus niet. Weet je hoeveel boetes er in totaal wel niet zijn uitgedeeld? Ik laat je heel even nadenken hierover, want dit is echt... Ja, ik vind het hilarisch, maar het is eigenlijk ook best wel pittig pijnlijk voor je portemonnee. In de eerste 5 weken registreerde de camera maar liefst 13.438 overtredingen. Gigantisch veel. Ja, en ongeveer 2 maanden was die flexflitser dus verplaatst. En automobilisten die dachten: nou, we zijn van die controle af, mooi. Nou, blijf dan wel even alert, want de camera staat inmiddels zo'n kilometer verderop aan de Gaanderenseweg in de richting van Doetinchem. Dus ga niet te hard rijden als je denkt van: joh, weet je, die flitser is toch voorbij. Nu kan ik even lekker gas geven. Doe dat nou niet. Hè, ik sta sowieso een beetje verbaasd van te kijken dat mensen zo hard gaan rijden. En er is dus een deel die kan dus nu opgelucht ademhalen. Maar er is ook dus een deel die krijgt nog een paarse brief op de mat. Maar de kermis van Gaanderen die heeft daar iets origineels op bedacht. Die dacht: weet je, ik wil graag weten wie nou de hoogste boete heeft. En de eentje met de meeste snelheidsovertredingen. Ja, dus en dat allemaal op één adres. Hè? Dus het is niet dat je met z'n allen eventjes je boetes bij elkaar verzamelt. En dan wie weet krijg je het wel vergoed. Dat is hartstikke top, maar voortaan rij gewoon de snelheid. Ik sta er echt gewoon een beetje van te kijken, jongens. Van: doe nou gewoon eens even normaal. Maar goed, het hele verhaal hiervan kun je vinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of lees het allemaal via de Regio 8 app.

geweldig. Geweldig vind ik dit. Hey, nog even een kleine correctie. Ik had mezelf een beetje versproken. Want die boetes die je dus dan kan aangeven bij de kermis in Gaanderen worden niet vergoed, hè? Die worden niet vergoed. Laten we dat even vooropstellen. Kleine fout, worden niet vergoed. Maar wel kan je een soort eergevoel krijgen als je dan toch nog de hoogste boete hebt gehaald dankzij die flexflitser of de meeste snelheidsovertredingen.

0: Wellitex met Miss Wonderful. Nou, soms voel je gewoon even niet zo wonderful. Bijvoorbeeld jongeren ook in Lochem.
1: Het thema trio.
0: Yes, de gemeente Lochem, Welzijn Lochem en het Staringcollege in Lochem gaan meerdere jaren samenwerken om de mentale gezondheid, weerbaarheid en de ontwikkeling van jongeren te versterken. Want volgens de gemeente staat de mentale gezondheid van jongeren ook in Lochem onder druk. Ja, dus we moeten gewoon een beetje met elkaar gaan samenwerken. Mentale gezondheid, ja, je kan een beetje makkelijk en simpel erover doen, maar het is heel erg belangrijk om dat onder controle te hebben en dat je gewoon lekker in je vel zit. En dan is het soms heel erg moeilijk om dat zelfstandig te doen. Hè? Om dan in je eentje je boel gewoon even weer helemaal recht te zetten. Dat gaat gewoon niet. Soms heb je gewoon hulp nodig. Dus het is hartstikke goed dat gemeente Lochem dit doet. En daarom wil ik er ook een beetje aandacht aan geven. En dat gaan we dus doen met het thema trio. Dus in mijn programma ga je dus 3 platen in totaal horen die alle 3 te maken hebben met mentale gezondheid. Om te beginnen Lucas & Steve, Inspire Beats en Little Giants met Keep Your Head Up.
1: Het thema trio.

0: stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Nu mega mooi Oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel

0: Magico.nl.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een eenzijdig ongeluk op de Halseweg in Zelhem is vanochtend rond 6:30 een automobilist zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak in de berm terecht en botste tegen een boom. De bestuurder moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing verkeer heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Nog een maand en dan staan bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek op het grootste podium van de Zwarte Cross. Samen met een professioneel symfonieorkest brengen ze onder andere de hit Oerend Hart van Normaal daar op het podium. Voor veel leerlingen is het een optreden dat ze waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten. Het optreden maakt deel uit van een speciaal project voor de Zwarte Cross. Daarbij worden de scholieren begeleid door een speciaal Europees orkest, bekend van de concertreeks Symfonica in Rosso. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was de jongen met vrienden aan het spelen op een grasveld aan de straat toen het misging. De politie en ambulancemedewerkers hebben de jongen uiteindelijk uit het gat kunnen halen. Na controle is hij met zijn ouders op eigen gelegenheid naar de spoedeisende hulp gegaan om verder te worden onderzocht. Ondernemers op bedrijventerrein IJsselweide in Ulft kunnen nu voordelig hun pand verduurzamen, opknappen en de omgeving vergroenen. De gemeente biedt de ondernemers een subsidieregeling aan waarbij de bijdrage voor de verduurzamingsslag op kan lopen tot maximaal 45.000 euro. De bijdrage is wel afhankelijk van het aantal maatregelen dat de ondernemer neemt. Blijft het bij één maatregel, dan heeft hij recht op 15.000 euro. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
1: Heerlen den Hartog. Regio 8.

Fun and Some Nights. Ja, je kan wel stellen hè, dat het inmiddels ruim zeker zomer is. Regio. En als het zomer is, dan betekent dat alle festivals weer als, ja, hoe noem je dat, paddenstoelen uit de grond komen. Ik ben even helemaal dat gezegde kwijt. Maar volgens mij is het paddenstoelen uit de grond. Nou goed, al die festivals komen als festivaltenten uit de grond gestampt. En het is tijd om gewoon één groot feest te vieren. Ook zo in de Achterhoek. Want we hebben het welbekende Zwarte Cross. Natuurlijk. Daar zijn ze al flink mee bezig met de voorbereidingen. Hè? Ook de nieuwe burgemeester van de gemeente Oost-Gelre, die heeft er een steentje aan bijgedragen. Of om beter te zeggen, een paaltje eraan bijgedragen. Want die heeft nog even een paaltje de grond ingetikt. Ja, en als je dan realiseert dat er zo'n 2700 paaltjes de grond in zijn gegaan, dan stelt het niet zoveel voor. Ja, en dan denk je, nou, wat doe je gemeen? Nee, dat zei de burgemeester zelf. Gea Hofstede zei dat zelf. Maar die vindt het echt ongelooflijk dat zo'n groot evenement wordt gerealiseerd in een gemeente als Oost-Gelre. Met slechts 30.000 inwoners. Maar heb jij kaarten voor de Zwarte Cross? Hou dan wel even ergens rekening mee. We gaan een aantal dingetjes veranderen. Yes, hou er rekening mee. Nou, en dan denk je, waar moet ik rekening mee houden dan? Ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst de Windjammer. Die is ook heel ongeduldig. Die snapt niet wat er allemaal gaat veranderen. Die is helemaal aan het draaien en weet ik veel wat. Tossing en turning.

0: Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Ja, dan kan je ook niet echt naar de Zwarte Cross, hè, als je helemaal geen geld hebt. Oh, wat vervelend. Nou, gelukkig is in ieder geval wel de Zwarte Cross bezig met het opbouwen. Hè, als je zo'n groot evenement organiseert, ja, dan kan je niet eventjes een paar uur van tevoren beginnen, zoals een scholier dat kan doen voor een eindverslag. Juist, maar de feestfabriek is dus in volle gang aan het werk. En let op, als je naar de Zwarte Cross gaat, er zijn een aantal aanpassingen. Hou er even rekening mee. Zeker als jij een trouwe bezoeker bent, dan denk je, hé, wat is dit nou weer? Nou, het hoofdpodium gaat verhuizen naar de andere kant van het terrein. En ook de hoofdentree komt op een nieuwe plek tevoorschijn. Voor mensen die hier vaker zijn geweest, gaat er daardoor ontzettend veel veranderen. En de plannen voor de grootschalige herinrichtingen, ja, dat leeft al zo'n 3 jaar binnen de organisatie. We begonnen eerst met kleine tweaks, hè? Eerst een klein beetje schuiven, hè? Bijvoorbeeld het aanpassen van parkeerplaatsen, aanrijroutes en de verplaatsing van de camping. Maar nu gaat ook het gebied binnen de hekken, hè? Dus echt het daadwerkelijke festivalterrein, grootschalig op de schop. En het is dus ook een meerjarig proces geweest binnen de feestfabriek. Ja, we hebben nog heel even te gaan tot de 28e editie van het festival. De Zwarte Cross is van donderdag 16 juli tot en met 19 juli.
1: Dag schat, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8.
10: De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006... De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. Drie broers vol passie met een show vol verrassende covers.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
14: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 's Avonds gaan we gewoon door.

0: Onder andere live muziek. De Weleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiekjuwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
1: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Veerle den Hartog.
4: Lang leven het feit dat ik hier een airco heb en dat het een soort koelkast is geworden. Blijf je tenminste nog een beetje houdbaar. Hoe trek jij deze hitte nog?

Three Doors Down. Here Without You. Nou, gelukkig niet. Gelukkig ben je erbij. Oh. Ja, dat maakt het toch een stuk gezelliger opeens. Hè? Ja, we zijn druk in de weer met het WK. Maar we gaan natuurlijk ook even kijken naar het regionaal nieuws. Hè? En ook het regionale voetbalteam. En dan duid ik vooral op de Graafschap. Want die is gistermiddag op de velden van ZZC 20 in Zelhem. Begon aan de voorbereiding op een nieuw seizoen in de keukenkampioendivisie. En dit keer onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Thomas Duivenvoorde. Ja, en blijkbaar is dat nog wel een pittige tante. Die heeft toch wel zoiets van, weet je, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil zien. En beter ga je er maar gewoon naar gedragen. Ja, nou, zo sterk kan die zijn. We gaan zo meteen even verder op induiken naar La Bionda. One for you, one for me.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ja, niks te merken bij de nieuwe trainer van de Graafschap. Thomas van Duivenvoorde, zo heet hij. We hebben al even kennis met hem kunnen maken. Hij was al een tijdje actief in de scene, hè, achter de schermen van de Graafschap. Dit keer op de voorgrond. En heeft dus een van de eerste trainingen al kunnen geven. En wat er als eerste uitkwam waren de woorden: een energiek elftal. Dat is wat ik dit seizoen echt kan beloven. Ja, dat zijn grote woorden, Thomas. Laten we eens even zien of dat natuurlijk ook wat gaat worden. Maar de Graafschap die is heel druk bezig met vormgeven van de selectie voor het nieuwe seizoen van de keukenkampioenschap. En er vertrokken 9 spelers uit het eerste elftal bij de Graafschap. En tot op heden werden daar met Gijs Bolk, Mark Pabai en Donny Warmedam 3 nieuwe spelers voor teruggehaald. En de focus ligt volgens Duivenvoorde nu met name op het middenveld en de aanvallende posities. Ook kijken ze nog een beetje naar de leeftijd, hè, want we hadden een best wel jong team vorig jaar met maar 2 spelers van 25 jaar of ouder. Ja, dat is best wel een jong team, kan je rustig zeggen. Ja, verder zijn er nog wat analyses gemaakt van andere spelers of voormalige spelers. En die kan je allemaal teruglezen op de website van Regio 8. www.regio8.nl of via Regio 8 app. Want als ik dat moet gaan doen, dan begrijp je er helemaal niks van. Net als ik. Ja, nee, dat wordt niks.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping.

0: In Excess met Suicide Blonde.
1: Het thema trio.
0: Ja, en als we het toch erover hebben, het is misschien een heel apart ezelsbruggetje, maar we moeten het echt even hebben over mentale gezondheid. Hè? Het wordt misschien wel eens een keer door je strot gedouwd, maar het is echt, echt heel noodzakelijk om het daarover te hebben. Hè, want niet alleen ouderen ervaren problemen met mentale gezondheid. Echt, eigenlijk op elke leeftijd wel, zijn er een heleboel mensen die daarmee worstelen dagelijks. Zo ook bijvoorbeeld jongeren in de gemeente Lochem. En daarvoor wordt er dus wat op bedacht. De gemeente Lochem, Welzijn Lochem en het Staring College in Lochem, die gaan meerdere jaren samenwerken om de mentale gezondheid, weerbaarheid en ontwikkeling van jongeren te versterken. Ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Zeker als je weet dat zoiets ook in je regio speelt, hè, qua mentale gezondheid. En in plaats van te zeggen van, joh, weet je, het is allemaal zo 1, 2, 3 opgelost. Gewoon niet zo moeilijk denken. Ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. He, zo werkt het helaas niet. Als dat zo was, dan waren er al een heleboel problemen uit de wereld verholpen. Dus, dit is nodig en hartstikke goed, gemeente Lochem. Ik applaudisseer, goed bezig. En daarvoor geef ik nog even extra aandacht eraan met het thema trio. En ik heb hier een heel mooi nummer. Eigenlijk is het originele van Ben Howard, Keep Your Head Up. Maar ik heb een versie ervan van Sandra van Nieuwland. Heeft ooit meegedaan aan The Voice. Heeft een hele indrukwekkende stem. En de manier waarop zij het zingt, brengt nog extra de boodschap tot leven. He, van hou je hoofd omhoog, je kan het en het gaat je lukken.
1: Het thema trio.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een huishouden in Montferland geeft gemiddeld 3629 euro per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. En dat is minder dan in de meeste vergelijkbare gemeenten. In de meeste huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. En dat is de grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Dat meldt het Centraal Planbureau vandaag. Ondernemers op bedrijventerrein IJsselweide in Ulft kunnen nu voordelig hun pand verduurzamen, opknappen en de omgeving vergroenen. De gemeente biedt de ondernemers een subsidieregeling aan waarbij de bijdrage voor de verduurzamingsslag op kan lopen tot maximaal 45.000 euro. De bijdrage is wel afhankelijk van het aantal maatregelen dat de ondernemer neemt. Blijft het bij één maatregel, dan heeft hij recht op 15.000 euro. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was de jongen met vrienden aan het spelen op een grasveld aan de straat toen het misging. De politie en ambulancemedewerkers hebben de jongen uiteindelijk uit het gat kunnen halen. Na controle is hij met zijn ouders op eigen gelegenheid naar de spoedeisende hulp gegaan om verder te worden onderzocht. Nog een maand en dan staan bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek op het grootste podium van de Zwarte Cross. Samen met een professioneel symfonieorkest brengen ze onder andere de hit Oer het Hart van Normaal daar op het podium. Voor veel leerlingen is het een optreden dat ze waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten. Het optreden maakt deel uit van een speciaal project voor de Zwarte Cross. Daarbij worden de scholieren begeleid door een speciaal Europees orkest, bekend van de concertreeks Symfonica in Rosso. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Ja, dan nog even de verkeersinformatie. Bijzondere situatie op de A12. Arnhem richting Duitse grens tussen Knoopend Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten en 5 kilometer. Let even op bij de N335. Bij Didam richting Terborg. Bij Beek is de boel daar dicht vanwege een ongeluk. En dat geldt dus ook bij de N335 Terborg richting Didam. Bij de aansluiting met de A8. De boel is daar dicht. Nogmaals, komt door een ongeluk.
8: Veerle Den Hartog. Regio 8.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten

0: 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covid.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
11: Ja, tropenroosters, hitteprotocollen zullen we dan toch nog wel echt heel even hebben over de hitte. Heel even maar. Na Tiësto en Lelo.

Tiësto en Lelo. Ja, het is belangrijk dat je jezelf een beetje cool houdt de komende periode. Ah, je hebt het al 10 keer gehoord, hè? Wat is het warm vandaag en nu is het nog te doen, maar straks wordt het heet. Nou, dat zit er nog wel in voor de komende paar dagen. Ja, en eens even kijken hoe het in de rest van Europa is. Het is daar ook bloedje heet, waaronder in Frankrijk. Vandaag mogelijk de warmste dag daar ooit gemeten. Daar gaan we nog achter komen natuurlijk. Moeten nog allemaal metingen worden gedaan. Maar ondertussen zijn er wel hele negatieve berichten uit Frankrijk te melden. Hè. Verdrinkingsdoden, dat is behoorlijk heftig. In de Verenigd Koninkrijk is er ook al code rood vanaf woensdag. We hebben in de in de provincies Limburg en Noord-Brabant een hitteprotocol vanuit Rijkswaterstaat. Dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een locatie worden gebracht waar voorzieningen zijn, zoals een tankstation. Hè. Niet dat je op dat hete asfalt moet gaan zitten wachten. Want om 12 uur was de temperatuur van het wegdek op sommige plekken al meer dan 38 graden. Veel te heet. Juist. En de dienstregeling Treinen België ook aangepast vanwege de hitte. Druk bij dierenopvangcentra. He, want vooral vogels die nesten onder de daken maken, die hebben daar heel veel last van. Er worden echt 40 dieren binnengebracht bij een opvang in Wallonië. Nou, dat geeft al een klein voorbeeld. En we hebben ook nog... Ja, 2 kinderen die zijn overleden in een auto in hitte Zuid-Frankrijk. Ook meteen een waarschuwing. Heb jij een huisdier? Heb jij kinderen waarmee je op pad gaat? Laat ze in dit weer alsjeblieft niet alleen achter in de auto. In een dichte auto. He, al gooi je een raampje open. Het kan nog gigantisch heet erin worden. En het is ook echt levensgevaarlijk. Doe het alsjeblieft niet. Neem ze gewoon mee naar buiten. Waar er tenminste hopelijk een beetje wind is.

Roxette. Sleeping in my car. Ja, wat heb ik nou gezegd? Doe dat nou alsjeblieft niet. In ieder geval niet met deze temperatuur. Hè. Dat is veel te gevaarlijk. Ja, ondertussen, weer wat nieuws over de Graafschap is binnengekomen. De Graafschap die speelt op 9 augustus de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar moet dat doen zonder uitsupporters. Ja, de Doetinchemse club is akkoord gegaan met een aantal schikkingsvoorstellen van de aanklager Betaald Voetbal. Ja, dat komt vanwege dat vuurwerkprobleem. Hè. Tijdens de uit- en thuiswedstrijd in de play-offs tegen Almere City FC. Daar is het een beetje uit de hand gelopen. En daar moeten we nog een beetje actie aan ondernemen. Hè. En voor de thuiswedstrijd tegen Almere City kreeg de Graafschap ook een sanctie opgelegd. Vanwege het afsteken van vuurwerk. En de club die accepteerde daarbij een schikkingsvoorstel van een voorwaardelijke wedstrijd. Zonder de spinside. En een boete van €5.000. Ja, en deze straf is een proeftijd van 2 jaar verbonden. Maar goed, we hebben dus even geen uitsupporters. Ja, ook wel lekker rustig voor die voetballers, denk ik. He? Dan heb je niet al het geschreeuw in je oren tetteren. Nee, gewoon even lekker een beetje rustig voetballen. Dat kan ook.

0: Abba en Gimme, Gimme, Gimme. Nou, geef mij dan maar een thema trio als we toch wat moeten bepalen.
1: Het thema trio.
0: Yes, hey, daar had ik even zin in. Het thema trio. Met als thema van vandaag mentale gezondheid onder jongeren. Het is nog steeds een heel groot probleem dat speelt. En mensen die zijn niet altijd even goed bewust van wat er in iemands hoofd kan omgaan. Daar kunnen soms hele diepe, donkere gedachten in zitten. Mensen die worstelen met van alles. Ja, er is zoveel op te noemen waar je als mens tegenaan kan lopen. En waar je moeite mee hebt. En omdat het in het hoofd afgespeeld is, of omdat het zich daar afspeelt, krijg je dat niet altijd te zien aan de buitenkant. Houd daar dan dus ook een beetje rekening mee. Hè? Let ook een beetje op elkaar. En jongeren die hebben er ook bijvoorbeeld heel erg veel last van in gemeente Lochem. En daarom wil de gemeente Lochem er wat aan gaan doen. Samen met Welzijn Lochem en het Staring College in Lochem. Die gaan meerdere jaren samenwerken om de mentale gezondheid, de weerbaarheid en ontwikkeling van jongeren te versterken. Yes, kijk, dat vind ik nou een ontzettend mooi initiatief. Ontzettend goed, gemeente Lochem. En daarom verdienen jullie extra aandacht voor vandaag. Het thema trio. En ik heb als afsluiter even wat positievere toon. Hè? Andy Grammer met Keep Your Head Up.
1: Het thema trio.
0: Want er is altijd licht aan het einde van de tunnel.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een eenzijdig ongeluk op de Halseweg in Zelhem is vanochtend rond 6:30 een automobilist zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak in de berm terecht en botste tegen een boom. De bestuurder moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing verkeer heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Ondernemers op bedrijventerrein IJsselweide in Ulft kunnen nu voordelig hun pand verduurzamen, opknappen en de omgeving vergroenen. De gemeente biedt de ondernemers een subsidieregeling aan waarbij de bijdrage voor de verduurzamingsslag op kan lopen tot maximaal €45.000. De bijdrage is wel afhankelijk van het aantal maatregelen dat de ondernemer neemt. Blijft het bij één maatregel, dan heeft hij recht op €15.000. Een jongen is gisteravond met zijn rolstoel in een gat gevallen aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Volgens een 112-verslaggever was de jongen met vrienden aan het spelen op een grasveld aan de straat toen het misging. De politie en ambulancemedewerkers hebben de jongen uiteindelijk uit het gat kunnen halen. Na controle is hij met zijn ouders op eigen gelegenheid naar de spoedeisende hulp gegaan om verder te worden onderzocht. Een huishouden in Montferland geeft gemiddeld €3629 per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. En dat is minder dan in de meeste vergelijkbare gemeenten. In de meeste huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. En dat is de grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Dat meldt het Centraal Planbureau vandaag. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
16: Buiten is het
17: 28 graden.
16: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
17: Ja, en zou die daar dan ook zijn, onze Gerrit Vossers?
18: Ik ben er.
17: Yes, hartstikke leuk. Hey Gerrit, eindelijk weer terug van weg geweest, hè? Nou ja, ik dan.
18: Ja, ja. Ah, nee, ik kan aan het praten en zo kan ik niks horen, dus ik denk dat het wel goed is gegaan.
17: Ja, heb ik nog veel gemist afgelopen week? Of,
18: Nee, nou nee, niet bijzonder. Wat, donderdag was een beetje een onstuimige dag voor de rest van Nederland. Toen werd Gelderland en ook de Achterhoek wat gespaard. En wij hebben zondagochtend nog wat regen in de regenmeter gehad met wat onweer erbij. Maar verder hadden we een aardig zomerweer.
17: Oh, kijk. Ja, ik heb een beetje het idee alsof ik dat warme weer mee terug heb genomen naar Nederland. Want het wordt pittig warm, hè, deze week.
18: Ja, en ja, de wind is nu nog wat meer noord tot noordoost. En dan merken we ook dat de temperatuur nog een beetje te doen is. En vooral in het noorden van het land, daar hebben ze maximaal gehad van 20 tot 22 graden. Uit het noorden bij de eilanden, die zaten rond 21 graden. En dan ging je wat verder richting het zuiden van Friesland, Groningen. Dan werd het 22, 23 graden. Dus die... Ja, ze zaten nog eigenlijk een beetje in de koelere lucht. En in Gelderland begonnen ze met 26, 27 graden te tellen. En uiteindelijk is het nog 28 graden geworden. Net zo de temperatuur wat ook in het zuiden van het land behaald is. Maar de wind die gaat langzaam draaien. En dan merken we ook dat dan de warme lucht binnenkomt vanuit het zuiden. Maar die windrichting, daar hebben we vanavond en komende nacht nog wel gemaakt van. Want... afgelopen nacht daalde de temperatuur ook naar een graad of 14, 15. Dat zal komende nacht ook zo zijn. Ja, en dan is het morgen vroeg in eerste instantie nog lekker aangenaam. Maar de wind draait wat verder door naar oostelijke richtingen. En dan zal morgen de temperatuur ook iets hoger uitkomen dan vandaag. Vandaag 8, 29 graden en morgen 29 tot 30 graden. En dan, ja, die 30 graden die houden voorlopig wel vast. En het wordt zelfs ook nog ietsjes meer. Want woensdag, donderdag, dan gaan we al naar 33 tot 35 graden. En vrijdag, dan wordt echt de topper. Even met de temperatuur van 37 graden, denk ik, hier in de Achterhoek. In het zuiden van het land kun je er nog een paar bij tellen. Dus dan weet je wel dat het behoorlijk warm gaat worden in Nederland. En ja, de zon is er wel veelvuldig bij. We zien wel dat er vrijdag ook wel wat meer bewolking op komt zetten. De wind is aan zuid en later wat zuidwest. En dan kan er een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Het tijdstip is dan een beetje moeilijk en waar dat precies allemaal gaat vallen en zo. Nu is het weer vooral over Duitsland dat er een baan trekt. Maar het kan zomaar opschuiven en daardoor moeten we eerst maar even de warmte verwerken en dan kijken wat die onweersbuien gaan doen. Maar echte afkoeling brengen ze niet, want volgend weekend zitten we ook nog gewoon met 30 graden.
17: Ja, want het KNMI had ook al gewaarschuwd, hè? Code oranje vanmorgen, vanaf woensdag is dat.
18: Ja, vanaf woensdag met die hele hoge temperaturen in verband met de hitte, ja.
17: Ja, dus hou je koel en het wordt sowieso peentjes zweten.
18: Ja, en... ja, weinig doen en veel drinken, zeggen ze. Hè? En zorgen dat je zout harieert, een beetje het zout op peil houdt. Dus dan komt het goed.
17: Ja, precies. We gaan morgen maar eens eventjes kijken of dat nog steeds zo is... als je niet gesmolten bent van de hitte, Gerrit.
18: Oh, dan moet er nou heel wat gebeuren, maar we zullen zien.
17: Ja, we gaan het zien, inderdaad. Hey, goed gaan.
18: Goed gaan.
17: Yes, dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 een file te melden. Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 14 minuten, 8 kilometer. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Hopenbroek tussen het Gelredoom en Westervoort. Vertraging van 5 minuten, 3 kilometer. Dan opgepast bij de N335. Daar is een bijzondere situatie aan de hand. Didam richting Terborg en Terborg richting Didam. Let er even op. Bij Beek is de boel daar dicht vanwege een ongeluk. En dat geldt dus ook in de andere richting, Terborg, richting Didam. Bij de aansluiting met de A18, de boel is daar dus ook echt dicht. Nogmaals, vanwege het ongeluk.
14: Regio 8. Regio 8. Regio 8.

Bastille en Joy. Ja, ik had nog zo gezegd dat ik het niet al te veel over de hitte wilde hebben. Maar ja, als er zulke belangrijke uitspraken worden gedaan, dan moet ik me daar toch wel een beetje aan houden om dat toch met jou te delen. Want het is wel belangrijk. Er wordt vanaf woensdag code oranje ingeschakeld door het KNMI. Ja, momenteel heerst er in Gelderland code geel. Ja, dat betekent dat het toch wel wat warmer is dan normaal. En dat je toch even een beetje wat meer rekening moet gaan houden met de situatie. En wat is dan code oranje? He, wat moeten we dan ook weer doen? He, ik raak altijd de weg kwijt. Nou, gelukkig staat er op de website van het KNMI gelukkig genoeg informatie erover. Waaronder wat kan je verwachten, wat kan je doen? En dat geldt dan voor mens en dier, omgeving en verkeer. En als je te lui bent om te kijken, kan ik me heel goed voorstellen. Ik ga je een beetje wegwijs maken. Bij code oranje kan iedereen klachten krijgen zoals uitdroging en oververhitting. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Bij zware lichamelijke activiteiten kunnen last van krijgen. Kans op gezondheidsklachten door smog. En huisdieren kunnen slecht tegen hitte. Ja, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Blijf uit de zon. Drink genoeg water. Ook als je geen dorst hebt. En let op mensen in de omgeving die misschien een beetje hulp kunnen gebruiken. Let goed op huisdieren. Wil je bijvoorbeeld ergens gaan zwemmen, let dan op dat je niet in zwaar vervuild water gaat zwemmen. Hè? Want door dat hete weer kunnen er nog wel eens van die vervelende bacteriën erin zitten die je liever niet in je lichaam wil hebben. Dus hou er ook een beetje rekening mee. Hou je woning koel, ook heel belangrijk. Gebruik zonwering, sluit overdag ramen en deuren en lucht je huis 's ochtends vroeg. Heel handig, want 's ochtends is het lekker fris. Heerlijk. En wat kun je nog verwachten in het verkeer? Misschien nog wel handig. Grote kans op gevaarlijke situaties in een auto die stilstaat. Wegen en bruggen kunnen worden afgesloten door het smelten van asfalt en schade. Kans op vertragingen van treinen door het uitzetten van rails. En neem alsjeblieft genoeg water mee. Zorg voor een opgeladen telefoon. Controleer die koelvloeistof in je auto. Laat geen kinderen en huisdieren achter in een dichte auto. Ook niet voor een paar minuten. Want binnen no time is het zo gigantisch heet dat het levensgevaarlijk gaat worden. Juist. Ik hoop dat je een beetje bent voorbereid voor de komende paar dagen. En natuurlijk wist je al wel het een en ander. Hè? Zoals laat geen levende wezens achter in je auto. Hè? En drink genoeg water. Blijf een beetje uit de zon. Want zonnesteek is niet echt lekker. Nee.

Weekend and Cry for Me. Ja, dat mag, maar bewaar je tranen maar even. Je moet even goed gehydrateerd blijven. Yes, dat was hem dan alweer. Het is maandag. Morgen is het dinsdag. En dan ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. En niet gesmolten. Nee, ik ga proberen om mezelf cool te houden. Moet vast lukken. Hè? Jou ook wel. Geloof ik wel in. YouTube in the live. Fijne avond. En tot morgen.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de jaap van Jumbo.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten.

Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vastkwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop, met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op regio

0: Beatles. En wat dacht u van? Madonna. Dire Straits.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Nierkes Hovenier. Uw specialist in tuinontwerp en aanleg. Kijk op www.nierkeshovenier.nl. Café Van Uhm, Hollandse dag met Robert Pauwels. Donderdag warming up. Nederland tegen Tunesië vanaf 7 uur met Robert Pauwels. Vrijdag Van Uhm Band Events met 4 live bands vanaf 7 uur. Café Van Uhm. Ouderwets gezellig met ouderwetse prijzen.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: regiocoup.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Ja, het is weer

0: Met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: maandagavond. 22 juni. Goedenavond allemaal.
1: Goedenavond.
0: Ja, wakker worden, wakker worden. Hoe gaat ie?
2: Goed.
0: Hij gaat goed?
2: Ja.
1: Helemaal goed.
0: Fantastisch. Hé, het is heet buiten, maar wij hebben daar geen last van, hè?
2: Nee.
0: Nee, hoe kan dat?
2: De
0: airco
2: zijn al hier,
0: 16
2: graden
0: onder nul. Als je bij de radio werkt, moet je in de microfoon praten. Dan leg ik 20 jaar uit, dus als je praat, moet je in dit vieze ding praten. Wat wil je zeggen?
2: Zo zit de airco op 16 graden. Het is ook fris, het is hier 16 graden.
0: Het is niet lief dat je dat zegt, want de luisteraars zitten allemaal gevoelsmatig met 36 graden.
2: Ja, nog erger, in Frankrijk en in... Spanje is het 40 graden boven nul.
0: Ah, dat is waar. Maar goed, daar staat Spanje onbekend natuurlijk, hè.
2: Precies, ja, natuurlijk.
0: Ja, goed, we hebben een geweldige eerste plaat, jongens. En wij laten ons niet kisten door de temperatuur, toch?
2: Nee.
0: Goedenavond, Gerben.
3: Goedenavond, Bart.
0: Hallo, Joppe de Pop.
4: Goedenavond.
0: Hadi Arthur.
5: Hallo.
0: Hi, Suzanne.
6: Hallo.
0: Hi, Johan.
7: Hallo.
0: Hi, Sam.
8: Hoi.
0: Hallo, Batje.
9: Hoi.
0: Het is 7 uur, tijd voor...
10: Okidoki.

0: jongens, wat hebben we weer lang moeten wachten allemaal, hè?
1: Ja, vijf dagen, man.
2: Een hele week.
0: En volgens mij een week. Ja.
3: Ja.
0: Sam, je hebt iemand meegenomen.
4: Ja.
0: En ja, die kunnen de luisteraars niet zien. Ja. Vertel, wie heb je meegenomen?
4: Elise, mijn nichtje.
0: Elise, is dat jouw nicht?
4: Ja.
0: Een volle nicht?
4: Ja.
0: Is dat getest ook, of heb je dat, hebben ze die dat verteld aan je?
4: Nee.
0: Gaan we vanuit.
4: Het is gewoon zo.
0: En jij gaat haar straks interviewen.
4: Ja.
0: Vertel, waar gaat het interview over?
4: School en andere dingen.
0: School en andere dingen.
4: Ja.
0: Mooi thema. Mooi thema gaan we het over hebben. Johan, uiteraard gaan we het hebben over meneer Trump.
5: Yes, Mr. President.
0: De man heeft eigenlijk wel elk uur nieuws. Hè?
5: Ja, nou, je kunt geen krant meer open doen of geen computer meer aanzetten of je komt meneer Trump tegen. Hè? Dus ja. Ze doen het.
0: Ja, ja. Arthur de Trucker.
6: Oh ja.
0: Oh ja, hè?
6: Daar was wat mee.
0: Ga jij er even over nadenken? Hebben we het daar straks even over? En Jopper de Pop.
6: Ja.
0: Niet normaal, je hebt een kastanjebruine koep. Je hebt echt in de zon gezeten, je hebt echt genoten afgelopen week, denk ik. Hè?
6: Ja, door de zon en veel buiten lopen, word je wel bruin.
0: Van buiten lopen word je bruin?
6: Ja.
0: Is nieuw, die ken ik nog niet. Hé, straks, Gerben, ga jij het hebben over de Elver voor jou dagen?
7: Dat klopt.
0: Maar die zijn al geweest, hè? We gaan nabeschouwen, gaan we. En we hebben geweldige zomerse muziek, jongens. Het is om een beetje in de sfeer...

0: Wat een plaat, zeg. Hey. Wie heeft die uitgezocht eigenlijk, deze plaat?
1: Ja, jij.
2: Suzanne
0: had hem uitgezocht, hè? Ja, nou, geweldige meezinger toch, hè? En het, is, het leven is ook een beetje een lolletje af en toe, toch? Het hoeft allemaal niet zo serieus. Hé, Suzanne, heb je hem meegenomen?
2: Ik heb hem meegenomen,
0: Laat hem even horen dan, laat hem even horen.

0: Suzanne. Dus, ja, worden zeggen. Dus even applaus voor Suzanne. Dat gebeurt namelijk nooit meer op de live radio. Maar en Suzanne, die dan gooi je kwartje in en dan rolt alles. Hè? Wat top je nou dat nou? Nee, dat staat niet te hard. Nee, dit is te hard. Dat moet een beetje subtiel op de achtergrond, die golfgeluiden. Proberen de luisteraars een beetje te verkoelen.
1: Een bumpertje.
0: Sorry?
1: Een bumpertje noem je dat.
0: Een bumpertje. Oké.
1: Okay. Dat hij er op de achtergrond...
0: Dat heet een bumper?
1: Ja.
0: Ja, ik zit nog niet zo gek lang bij de radio. Maar een bumper is dus iets wat op de achtergrond is.
1: Dat hebben ze mij wel zo geleerd.
0: Ik kan nu een heel flauw vrouwengrapje maken, maar dat doe ik niet hoor. Ik ga niet over bumpers hebben.
1: Maar is dat ook zo? Noemen ze dat ook zo?
0: Dat weet ik toch niet. Jij zit langer bij de radio als ik.
1: Nee, jij zit langer aan de radio dan ik.
0: Ja, oké, maar jij bewust dan, laat maar zeggen. Hé, Suzanne, verder nog even, wel belangrijk. Je hebt gewerkt.
2: Ja.
0: Kun je uitleggen wat voor werk je gedaan hebt?
2: Ik heb gewoon lekker rustig.
1: Breien.
2: Diamond Peter. Nee, breien niet.
0: Nee, dat is Anouska. Nee, hoe heet ze ook weer? Annelies is dat. Annelies is van de breien.
2: Ja, ik ben ook van het breien hoor.
0: Oh, jij breit ook, ja.
2: Maar ik heb wat voor jou verschillend, ja.
0: Oh ja, dat is waar ook. Oh, geef maar even aan, Sam.
3: Zou je het dan even
0: over? Als jij even verslag doet van... ik krijg dus een cadeau. Om proberen even te omschrijven voor de luisteraars wat ik hier in mijn handen heb.
4: Nou, Jaap heeft... Bal zou een puzzelen.
0: Zeg maar Jeroen, maakt niet uit.
4: Een cadeau gekregen van Suzanne toen Suzanne is binnenkwam. Het is een oranje papier, vakjes.
0: Kun je even vragen waarom ik dit cadeau krijg? Wat is de eerste?
4: Suzanne, waarom heeft ja de balzaal dit cadeau gekregen?
2: Omdat ik heel fijn mijn radio mag maken.
4: Ja?
2: En dat ik heel lieve mensen heb hier. En dat jij ook heel lief is. En dat ik samen met hun radio mag maken.
4: Oh, nou ja. Ja.
2: Dat is helemaal mijn ding.
4: Daar ga ik even in zitten.
0: Ik heb het niet gehoord, wat zei ze?
2: Dat is helemaal mijn ding.
4: Ja, dat ze heel veel. Dat ze fijn vindt dat ze hier een rij aan mag maken en dat ze jou ook wel lief vindt.
0: Ja, ik vind jullie ook allemaal lief.
4: Dat snap ik.
1: Ik vind er niks meer aan.
0: Nee, is dat niet handig om in de uitzending te zeggen als je in de zorg werkt. Maar,
4: nou,
0: even kijken, maar ik meen het wel. Even zien. Het is een fantastisch.
4: Zo. Wie is dat? Dat is.
2: Jij hebt op de krop.
0: Oh, ja!
2: Oké,
0: okay, zo.
2: Yay!
4: Hey, Suzanne. Kan je wat schilderen?
0: Even onze kunstkenner Bart. Het heeft Suzanne gemaakt, wat vind je ervan?
5: Wij zijn een gedikke maat.
0: Wie is dit?
5: Jij zelf.
0: Ben jij dat?
5: Oh. Nee, Piaap.
0: Ben ik het?
5: Ja.
0: Oh, maar even. Zie ik er zo echt zie ik er zo uit, jongens?
6: Ja.
0: Nee. Ja, ben ik dit?
5: Nee. Haar ophoudje.
0: Dat is verschrikken hoor. Even een zalfje halen, denk ik. Wat mooi gemaakt, Suzanne. Heb je dat zelf gemaakt?
2: Dat heb ik zelf gemaakt, ja.
0: Wauw. Zeg er eens wat moois over, Sam.
4: Nou, dit is Paul Puffelen en hij is niet lelijk.
0: Nou, ik vind het wel hoor. Nou, wat lief. Mag ik hem in mijn studio hangen? Ben ik best wel een beetje trots op. Ik vind hem heel mooi.
2: Zeker.
0: Nou, zet hem even daar.
1: Heb je die een dan? Ik dacht dat die alleen hier was.
0: Pardon?
1: Een studio.
0: Ja, nee, maar ik heb dan nog een studio. We hebben een paar van de studio's. Hey, Suzanne, nou dankjewel. Ben ik heel erg blij mee. Gaan we een mooi plaatsje geven, zoals ik je zei. Goed, aankomende donderdag en vrijdag. Dan moeten de luisteraars even opletten. Dan gebeurt er wat, dan wordt het heel heet, had jij het over. Vertel eens.
2: Ja, het kan donderdag heel warm worden. En donderdag, vrijdag, dan wil de leiding proberen om dat we thuis mogen blijven. Als thuis moeten blijven.
0: Oké, omdat het zo warm is.
2: Omdat het zo warm is.
0: Ja. Omdat het heel warm is, hè? Ja. Hey, nou, ik moet ook even bij mijn leiding vragen. Of lijkt me ook wel prettig om even thuis te blijven.
7: Nee, je moet mij ontvangen.
0: Ik moet even bellen naar mijn leiding na de uitzending. En dan hoor ik wel of ik ook lekker thuis mag blijven. Dan, hè? Gezellig. Maar goed dat je er luistert. Hé, jij hebt een bijzondere plaat uitgezocht.
2: Ja?
0: En weet je nog welke je uitgezocht hebt? Die hebben we al gehad, hè? Die hebben we al gehad. Gaan we naar de plaat van Johan. Johan, waar ben je?
8: Hier ben ik. Ja,
0: okay, misschien even om even de sfeer te herstellen van bij de temperatuur buiten. Kun jij even de plaat een beetje professioneel aankondigen die jij uitgezocht hebt?
8: Ja, nou ja, goed. We komen dan terecht ergens in Brazilië. En inderdaad, aan het strand van Rio de Janeiro. En dat heet Ibanima, heet dat daar.
0: Ibanima.
8: En je hebt dus Astrid Gilbertos, een Braziliaanse zangeres. En die vertolkt dit.
0: Wacht nou even met die plaat, hij is nog niet uit. Ga door met de Spaanse zangeres. Wat zei je
8: nou? Nee, Braziliaanse zangeres, hè? Geen Spaanse zangeres. Dat is weer een heel verschil. En ze spreekt dus inderdaad Braziliaans, dus Portugees. En nou ja, ik vind het echt een heel mooi stemgeluid. En het is gewoon een leuk platje, laten we het zo zeggen.
0: Oké, kan ik hem starten nu?
8: Ja, start de show. Ja? Ja.
0: Braziliaanse zangeres.
8: Ja, helemaal Braziliaans.
0: Kan ze ook... Nee, dan maar.

0: Sorry?
1: Je zingt rond.
0: Ik zing rond, ik zing helemaal niet. Die mevrouw die was het zingen,
1: ja,
0: toch?
1: Maar je piept.
0: Sorry?
1: Je piept.
0: Ja, piep piep. Goed, dan gaan we even door naar onze grote man achter het nieuws van vandaag. Johan, karma.
2: Ja, karma. Karma. Dat is een,
0: goede karma. Ik hoorde dat straks iemand dat zeggen. Kun je eens aan ons uitleggen, wat is goede karma? Heeft dat iets met yoghurt te maken? Want...
2: Dat komt dus uit het boeddhisme. Hè? Mm-hmm. En karma is dan een soort begrip dat hetzelfde betekent als lotsbestemming, zoiets.
0: Lotsbestemming?
2: Ja, ja. Dus,
0: en wie is lot dan?
2: Nou, het lot. Kijk, lot, dat is iemand anders. Maar het lot is dus inderdaad, zeg maar...
1: het moment.
2: Ja.
0: Goed, Job, kun jij het nog volgen? Of zei je ook zoiets van, waar gaat dit over?
3: Ja, ik kan hem nog wel volgen.
0: Oké, en nu even in jouw woorden, hoe zie jij dat, goede karma?
3: Ja, ik heb nog nooit van het woord gehoord, dus...
0: Is jou het eerst eigenlijk?
3: Ja.
0: En hoe is je eerste indruk van het woord?
3: Nou, ik vind het wel, Johan kan het goed uitleggen.
0: Kan die goed, hè?
3: Ja.
0: Hey, Gerben, goede karma, heb je iets met karma? Of heb je zoiets, ik heb geen idee waar jullie het over hebben?
4: Ik weet niet wat...
0: Hij heeft net uitgelegd, hè?
4: Ja.
1: Of bedoel je misschien Carmen?
0: Nee, dat is met een C. Karma is met een K. Toch, Elise? Ja, dat is met een K. Jij bent hier voor nu in de studio, we kunnen checken. Goed, Sam, karma, kom maar, los.
5: Dat is wel goed. Gewoon goede karma. Dat je nooit...
1: Maar je hebt ook een karma als het fout gaat.
5: Dat is een C.
0: Ja, dat is een foute karma.
5: Karma is een K.
0: Je hebt dus allerlei soorten karma's, heb je dat. Nou, wat interessant. Misschien moeten we eens iemand uitnodigen. De chef karma, die ons eens vertelt. Nou, wat voor soort karma's zijn er allemaal? Er zijn denk ik, heel veel mensen in de Achterhoek die daarmee bezig zijn.
1: Carmen Electra heb je ook nog.
0: Carmen Electra, dat is volgens mij een iets ander onderwerp.
2: Ja, maar, om even in te grijpen. Hier in Europa hebben we natuurlijk ook, zeg maar, geloven we ook in lotsbeschikking.
0: Karma Elektra.
2: Ja, nou, nee. Karma is echt, hoort echt bij het boeddhisme.
0: Oké.
2: Okay. Maar in Europa hebben we dat ook, hè? De Duitsers die zeggen dan der Macht des Schicksals.
0: Sorry, nog één keer.
2: Der Macht des Schicksals. Dat zijn, dat is de Duitse.
0: Mag even, daar gaat er een ander uit. Even kloppen. Nog één keer, is het Duits.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad. In het Duits heet het dus der Macht des Schicksals.
0: Oké. Okay. Ja, ik word er niet veel wijzer van, moet ik eerlijk zeggen, Johan. Ja, maar goed, mooi woord. Mooi woord voor de Duitsers ook. Goed, over goede karma gesproken, Job. Jij bent wel van de goede, positieve, muzikale karma.
3: Ja, klopt.
0: Gaan we het zo over hebben. Eerst even terug naar zaterdag. Want ja, ik weet niet hoe je het flikt. Maar jij komt meestal om de 2-3 weken. Kom je hier in de studio. En ben je ergens weer kampioen in geworden.
3: Ja, klopt.
0: Waar ben je nu deze keer kampioen in geworden?
3: Afgelopen zaterdag hadden we een hockeywedstrijd in Ede. Hebben we met 3-5 gewonnen. En toen waren we kampioen geworden. Toen zijn we daarna met het hele team naar de McDonald's geweest. In
0: Duiven. Jongens, even applaus voor hem. Het is inmiddels de 16e keer voor iets dat je dit jaar kampioen geworden bent. Hoe belangrijk, terwijl je de microfoon naar beneden valt, hoe belangrijk is het om hierbij kampioen te worden, Job? Kun je dat kort uitleggen, terwijl de microfoon min of meer gekreet naar je toe wordt?
3: Nou, het is wel leuk om kampioen te worden. En we hebben... We stonden eerste en volgend seizoen gaan we weer proberen.
0: Ja, we gaan het weer proberen, natuurlijk. Ja. Helemaal goed. Hey, en een van de plaatjes die jullie denk ik zaterdag gezongen hebben toen jullie kampioen waren, is de volgende. Hè?
3: Nou, we hadden geen muziek.
0: Nee, nee. Ede houden ze daar niet zo van. Ik ken Ede een beetje, ik ben daar geboren.
3: Jij in Ede?
0: Ja, mijn zus hebben daar op die hockeyclub waar jij geweest bent gehockeyd.
3: Het is een mooie club, hè?
0: Is wel... Natuurlijk, het is een hele mooie club. Kun je goed kampioen worden ook, hè?
3: Ja.
0: Ja, alleen. Hey, welke plaat wil je deze week horen?
3: Nou, het is de soulmate van dit jaar, Justin de Wild, met Serio. Hey.

0: goed, jongens. Serio. Volgens mij heeft Vanessa ook eens een keer gehad met Serio. Maar dat was weer een andere. Bart, de microfoons moeten iets verder open nog. Kan dat even? Het is, ja, ik sta alleen open. De rest zit te praten, maar hoort niemand. En het is wel belangrijk dat alle microfoons open gaan. Hè. Goed, Suzanne.
1: Ja.
0: We gaan zo naar Gerben toe. Gerben, jij gaat er zo aankondigen. Met raad en plaat doe jij zo toch weer professioneel. Goed, dames en heren thuis, opgelet, we hebben mooie prijzen. We gaan met jullie thuis of in de auto of wie het waar ook maar hoort spelen. Raad de plaat. Zometeen gaat Suzanne iets spelen. En heb je enig idee welke plaat, welk nummer zij speelt, moet je dat appen naar de studio van Regio 8. En wie weet ben jij wel de winnaar van de grote prijs. Dat kun je doen. De oplossing appen naar 0647470022. Mag ik even een professioneel muziekje hebben nog even tussendoor? Even aan de man hier vragen. Ja, pak maar wat. Doe maar wat. Maakt je uit. Ja. Dames en heren, we gaan naar ons wekelijkse spelletje. Raad de plaat. Mag ik een daverend applaus voor Gerben?
2: Nou, hier komt Suzanne naar de Raad de plaat.

0: was. Daar kan ik niet. Hier kan ik niet tegenop hoor. De trekzak is overstuur zo te horen. Heb je dus enig idee welk nummer zij speelde? Moet je dan even appen naar 0647-4222. Ik doe zo mijn best. Hè. Goed, oké, dan ga ik even gauw naar Arthur.
1: Arthur!
0: Pak hem er even bij, jongen. Pak hem er even bij. Zo, hi.
2: Hi.
0: Net uit je winterslaap zo te zien. Jongen,
2: ik sliep niet.
0: Arthur, even alle gekheid op een stokkie. Er zit een belangrijk moment in jouw leven aan te komen. Je hebt namelijk heel veel wensen. Elke week heb je ook wel een wens. En ook deze wens die we zo gaan uitspreken, die wordt mogelijk echt. Gaat echt uitkomen.
2: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: En dat is welke wens?
2: Dat ik een keer in een vrachtwagen zelf mag rijden.
0: Wauw. Zie je het voor je, Sam?
3: Ik zie het voor me, ja.
2: Maar er zit nog een beangstigend iets aan. Ik heb niet eens een vrachtwagenrijbewijs.
0: Wauw. Ja. Kniezoor die daarop let. Maar waarom denk jij dat jij in een vrachtwagen kan rijden?
2: Omdat ik dat gewoon een keer wil ervaren hoe die voelt met sturen, met...
0: Heb jij te veel naar Pippi Langkous gekeken vroeger of zo?
2: Hoezo?
0: Nou, Pippi zei altijd, althans de ene keer zegt wel, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan.
2: Oh, zo ja. Denk ik ook, ja.
0: Dus eigenlijk ben je een soort Pippi.
2: Ja.
0: Arthur Kous.
2: Ja.
0: Pippi Arthur Kous, ja. Hé, wat leuk, maar lekker gezegd, maar hoe kom jij aan de vrachtwagen dan?
2: Die wordt beschikbaar gesteld.
0: Die wordt gewoon beschikbaar gesteld?
2: Ja.
0: Door Henk Wijngaard of...
2: Nee, door Melis uit Duiven.
0: Melis?
2: Ja.
0: Melis uit Duiven?
2: Ja.
0: Maar dat is een heel groot bedrijf.
2: Ja, en?
0: Oh, oké, nou dan kun je denk ik een karretje uitzoeken ook. Dan is het niet zo van, we hebben deze
2: gepakt. Nee, het is ook een speciale.
0: Oh, wat is een speciale dan?
2: Het is een Scania met een neus.
0: Oh. Hebben die dat normaal niet dan?
2: Nee.
0: De Scania met neus. Johan, even wat achtergrondinformatie. Ooit van gehoord, een Scania met of zonder neus?
4: Zeker. Vroeger had je dus allemaal Scania's. Dat waren vrachtwagens.
0: Ja.
4: En die werden gevraagd in Zweden. En inderdaad, je had dus verschillende uitvoeringen. En inderdaad, je had ook zeg maar Scania's die de motor echt voorin hadden. En die hadden als het ware dus een neus.
0: Alles waren neus.
4: Ja. En dus ik begrijp precies waar Arthur het verder over heeft. En het is ontzettend goede vrachtwagen natuurlijk. Dus ik zou zeggen, van als je een vrachtwagen nodig hebt... Koop een Scania inderdaad met een neus. Ja.
2: Maar bij deze is nog iets bijzonders. Oh. Die is helemaal opnieuw opgebouwd. Omdat die een aantal jaar geleden is afgebrand.
0: Oh. En toen hebben ze hem weer opgebouwd.
2: Ja.
0: En zit er verder nog wat in die neus, behalve de motor dan? Een ringetje of zo, of een bordje?
2: Nee, dat niet. Een
0: bordje
2: niet.
0: Erdoor, leuk.
2: Dat niet.
0: Dat niet, hè. Bart, als ik tegen jou zeg een vrachtwagen, een Scania met een neus, wat denk jij dan?
3: Nee, ik ga niet mee.
0: Ja, het schijnt dus echt een Scania vrachtwagen te zijn met een neus. Moet je voorstellen zo?
2: Dat noemen ze de torpedo.
0: Ze maken grapjes, denk ik, of niet?
3: Jij volgt helaas je vaar aan.
0: Ja, dat vind ik ook.
3: Sorry.
0: Ja, hoor je, Arthur, verder dan, dat ga je dus doen. Maar dat is onder begeleiding, hè?
2: Dat mag ik hopen, ja.
0: Ja, nee, dat hoop ik ook voor de mensen op de weg.
3: Ja,
2: ik ga niet de weg op.
3: Is dat dan?
0: Oh, wat ga je dan doen dan?
2: Ik denk op besloten trein.
0: Oh ja. Anders wordt het een zootje natuurlijk, hè? Dat wordt een zootje. En er liggen allemaal zandzakken omheen en dat soort werk. Dus kun je dat boem. Nee, maar het zal vast allemaal goed komen, Arthur. Hé, hey, en je hebt voor de mensen ook een tip thuis. Want we hebben het allemaal bloedheet. En jij hebt een tip voor de mensen. Heb je last van de warmte?
2: Gewoon doorgaan, maar rustig blijven.

0: Ja, fantastisch. Goed, dat was de favoriete plaat van Arthur. Sam, je hebt zometeen met Elise of Elisa een interview.
1: Elise.
0: Elise. Ze zit nu nog in de schmink.
1: Ja.
0: En, goed, als die zover is, ga ik gauw even naar Gerben. Wie is vanavond de Gerben ook alweer?
2: Ben jij grappig, zeg?
0: Ja, hè? Ik denk, ik vraag het gewoon even heel netjes. Jij bent vanavond de Gerben. Gerben, we moeten het er even over hebben. Afgelopen weekend waren namelijk de Elver voor jou dagen. Kun je even uitleggen aan de luisteraars wat dat precies betekent?
2: Nou, dan kan jij alles uitproberen. Zoals autoracen.
3: Boksen.
2: Nee, was niet in de aanbieding.
0: Dit jaar niet in de aanbieding.
3: Heb ik wel gedaan.
0: Ja, maar dat zat niet bij de Elver van jou dagen. Stil doe even. Ben je er ook geweest dan? Vertel. Heb jij boksen gezien?
3: Ik heb het gedaan.
0: Even, Gerben.
2: Ja.
0: Wat moeten we hier nou mee? Ja. Dat is lastig.
2: Ja, ik heb hem ook inderdaad gezien, ja. Oh. Dat was bij de lunch wat ik jou gezien heb. Maar ik heb het boksen niet gezien.
3: Om 2 uur...
0: Trek die microfoon even naar je mond. Je hangt er een halve meter boven. Je bent niet te verstaan.
3: Om 2 uur middags was dat.
0: Oh, maar toen was hij al weg. Toch?
2: Ik heb andere dingen gedaan.
0: Ja, juist. Goed, blijf je zoeken. Arthur, hou even je klep. Even kijken. Dus de Elver voor jouw dagen. Wat heb jij allemaal gedaan en beleefd? Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond dat goed georganiseerd waren.
0: Dat is fijn.
2: Ja. Ja.
0: Was er voldoende limonade?
2: Genoeg.
0: Waren de ijsjes?
2: Ja.
0: Ja, dan heb je al gauw een succes natuurlijk. Als je dat hebt met deze temperaturen, dat is altijd lekker, hè? En heb je ook plezier gehad? Met wie heb je vooral plezier gehad? Heb je nog samen iemand?
2: We hebben om 1 uur geluncht. We hebben een broodje hamburger gehad en een kop soep.
0: Kop soep en een broodje hamburger? Dat klinkt heel culinair, Johan, toch? Ik bedoel, is dat een goede combi, vind jij?
4: Een broodje hamburger, dat vind ik een culinaire toppunt, hoor.
0: Dus, dat kan het zijn. En wat had je erbij, gebraden kip? Nee, wat zei je? Broodje hamburger en?
2: Soep.
0: Soep. Hoe is de combinatie broodje hamburger en soep, Johan?
4: Nou ja, het hangt er een beetje vanaf wat voor soep natuurlijk, hè? Ja. Maar ik zou bijvoorbeeld denken aan Twentse mosterdsoep of iets dergelijks.
0: Twentse mosterdsoep bij een broodje hamburger.
4: Ja, dat lijkt me toch een hele goede combinatie, hè?
0: Ertessoep, is dat een optie?
4: Ertessoep als voorafje denk ik dat het wel een goed idee is. Dat.
0: Ja, ben
4: dus je begint met gewoon met een ertessoepje en dan neem je een broodje hamburger. Mm-hmm. En een soepje erbij. Wat mij betreft inderdaad
2: haaien
4: in de soep, hè?
2: Maar Johan, ertessoep doe je toch meestal in de winter?
4: Ja, ertessoep, dat heb je meestal in de winter. Maar er zijn ook allerlei mensen die niet goed bij hun hoofd zijn. En die eten gewoon zomers ook ertessoep, snap je?
0: Nee. Goed, we gaan even naar een ander onderwerp bij Gerben. Want je hebt naar het voetbal gekeken, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Volgens mij is dit een voetbaltjoentje. Die mag wat zachter, Sam. Die mag iets zachter.
1: Doe je zelf,
0: Balazar. Ik doe het zelf. Ja, nee, dikke vingers. Hey, welke wedstrijden heb je gekeken van het WK?
2: Nou, de eerste wedstrijd was 2-2. Dat begon niet zo goed.
0: Voor wie? België? Duitsland? Of wie heb je het?
2: Dat was tegen Japan.
0: Ja, wie tegen Japan? Wie speelde tegen Japan dan?
2: Nederland.
0: Oh, Nederland. Okay,
2: de eerste wedstrijd.
0: Ja, nee, maar je zei niet Nederland. Dus de eerste wedstrijd van Nederland moet je dan zeggen.
2: Ja, zo zeg de eerste wedstrijd van Nederland was een 2-2. En de tweede wedstrijd hebben ze net 5-1 gewonnen.
0: Zo, ja, was lekker, hè? Ging goed, hè?
2: Ja.
0: Hup, ze keken de ene naar de andere bal, vloog erin. En ze hadden lol, het was allemaal lekker ontspannen.
2: Ja.
0: Ging goed tegen Zweden.
2: Hij staat nu dit moment bovenaan in de pool.
0: Kijk. Maar goed, we zijn nog geen wereldkampioen, hè?
2: Nee.
0: Want
2: België moet het nog van vrijdagnacht.
0: Vrijdagnacht?
2: Om 1 uur.
0: Doe maar.
2: Moeten ze nog 1 wedstrijd spelen.
0: En is bekend tegen wie?
1: Ja.
0: Wat dan? Weet iemand dat?
1: Nee.
0: Weet jij het?
1: Tunesië.
2: Ja, Tunesië. Is dat zo?
0: Nou, makkie.
1: Nederland.
0: Ja, toch? Denk jij, Bart, ben je een beetje fan van het voetbal?
3: Was er niet...
1: Nederland gaan fan uit 5-0.
3: Was er niet donderdag?
0: Geen idee. Het gaat om het idee. Moeten we even nakijken. Wat weet jij van het Tunesische elftal, Bart?
1: Ik ga Nederland. 5-0 voor Nederland.
0: 15-0?
1: Ja,
0: 15-0. 15-0 voor Nederland. Nou, volgens mij is dat een makkie helemaal. 15-0 hoor ik hier. Dus maar ben jij een beetje fan? Vind je het leuk om te kijken?
2: Ja. En? Ik kijk denk ik wel even terug. Maar het is allemaal 's avonds morgens, hè?
0: Ja, het zijn geen tijden. Het zijn geen tijden, s'nachts om 1 uur.
2: Nee, er zijn geen tijden voor, nee.
0: Wat je kan doen, is het opnemen. En dan gewoon als je wakker bent kijken.
2: Ja, dat moet je gewoon even
0: niet, dan moet je niet naar de krant
2: kijk
0: kijken.
2: Kijk maar terug, dat komt wel goed.
0: Dat komt wel goed, hè. Hé, worden we wereldkampioen, denk je?
1: Ja.
5: Ja.
2: Ik moet even zien tegen wie ze moeten, na die tijd.
0: Oh ja, je bent een beetje eerst zien dan geloven.
2: Ja.
0: Ja. Bart, worden we wereldkampioen?
1: Ja.
0: Bart heeft een verstand van Joppe de Pop. Joppe de Pop. Zo. Arthur heeft een hersenschudding nu.
6: Als ze winnen van Tunesië, moeten ze of tegen Marokko of tegen Brazilië.
0: Wauw, dat zijn niet de prettigste tegenstanders, moet ik zeggen. Ik bedoel, Brazilië die heeft het voetbal uitgevonden, toch Arthur?
3: Ze zeggen maar wel, man.
0: Ze zeggen maar wel. Je hebt je niet ingelezen voor de uitzending?
3: Nee.
0: En wat was die andere, zei je? Brazilië of Marokko?
6: Marokko.
0: Ja, die kunnen ook lekker knallen.
3: De kamelen, die worden wat.
0: Nee, Marokko, die kunnen erg verschrikkelijk goed voetballen. Die hebben ballen, jongen. Dat ze knallen als een gek. Die gaan wel voor de overwinning natuurlijk. Hè. Dus dan moet de leeuw ook even wakker worden, jongens. Goed, we gaan naar de plaats van Gerben. Gerben, kondig hem zelf aan, zou ik zo zeggen.
2: Ja, ik weet niet meer hoe dit band heet.
0: Dat is ook heel lastig hoor. Melrose.
2: Ja, Melrose.
0: Melrose. En dat is...
7: Op vakantie in de Spaanse kroeg.
0: Oh, ze zijn allemaal.
7: Zag ik een mooie meid die aan me vroeg. Kun jij me even brengen naar
0: de tent? Stil nou even.

0: Bart trekt de microfoon even lekker dicht. Die is er klaar mee, denk ik, ja. Goed, even kijken, want wij moeten nog in gesprek met... Is Elise al uit de schmink? Nog niet, hè?
1: Nee.
0: Ben je gespannen?
1: Ga even naar Bart toe.
0: Ga je even zo naar de schminkafdeling en zeg dat ze op moet schieten? Want we hebben nog maar 13 minuten programma. Ja, maar die vrouwen die zitten, die doen de haren moet goed zitten, alles moet goed zitten.
1: Wij moeten elke ochtend. Elke ochtend dus ze opmaken.
0: Ja. Maar goed, we gaan even afwachten zo de schmink komt. Inmiddels is aangeschoven talent Bart.
2: Ja?
0: Ja, alles goed?
2: Ja, goed.
0: Thuis geweest?
2: Thuis, we moesten kruisen.
0: 11 dagen geweest?
2: Zeker.
0: Jaar Bart Smit, 90.
2: Twee weken, ja, vanaf zondag.
0: Jij bent over twee weken ben je jarig?
2: 16 uur, ik ja, 40 jaar.
0: En dan word je oud, 40?
2: Ja, 40,
0: nee.
2: Jawel.
0: Nee, je bent 25.
2: Nee.
0: Ben echt 40?
2: Ja, dat is zonde.
0: Gerben.
2: Twee weken.
0: Hij ziet er heel jong uit. Wordt hij echt 40, denk je?
3: Ik weet niet hoe oud Bart is.
0: Hij zegt 40 dat hij 40 wordt.
2: 16 juli.
0: 16 juli.
2: Op twee weken.
4: Is nu.
0: Ja, ik wou Arthur vragen, maar die valt bijna in slaap. Arthur, denk jij ook dat hij 40 wordt? Geloof je hem? Ja, ja,
5: als hij het zegt, dan zal het...
0: Dan is het zo.
2: Echt wel.
0: Maar anders zou je het niet zeggen, toch?
5: Anders moeten we kijken in de geboorteregister.
0: Nee, maar hij kan niet jokken. Dus sommige mensen kunnen dat niet jokken. Hé, binnenkort jarig en we gaan, dames en heren, naar een belangrijk moment in ons programma.
2: Ja.
0: Los van Raad de Plaat is er ook altijd de Sing-In.
2: Op twee weken.
0: Hou nou even je klep, ik zit je aan te kondigen.
2: Ja.
0: Wacht, dan moet je even wachten, ik ben nog niet klaar. En vanavond, zoals elke week, wordt de Sing-In verzorgd door Bart.
2: Ja.
0: Bart zingt mee en de luisteraars thuis mogen ook meezingen, hè?
2: Ja, we gaan thuis een feestje verjaardag. Nu zie ik luisteren.
0: Gaan we doen, kan ons het schelen.
2: Ja.
0: De Sing-In.
2: Ja,
0: elke week bij Okidoki Radio. Live gezongen.
2: Ja, kom maar.

0: dus een miljarden.
1: Ik vond het echt fantastisch. Jongens, applaus voor Bert. Ja, en thuis moet je even voor jezelf klappen natuurlijk. En goed, toch even naar Johan.
2: Nou, Gemmels,
1: ja, het is meneer Trump. Wat wil je deze week over meneer Trump kwijt?
2: Nou, inderdaad, hij is weer lekker bezig geweest. Hè? Want hij ging naar de G7 toe. De zeven beste coaches, staatshoofden in de wereld. Mm-hmm. Hij kwam opzettelijk laat. Dat zit er gewoon dik in. En toen heeft hij gezegd van ja, ik kan het maken because I'm the boss.
1: Nou ja, zeg.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk een hele tactische opmerking voor al die mensen die daar zitten. Maar goed, hij heeft uiteindelijk later verklaard dat het een grapje van hem was.
1: Oh.
2: Maar ik geloof het eigenlijk niet zo. Ik denk dat dit gewoon echt een geintje was, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. Dat kan. Hey, naar onze eigen president Jetten, minister-president dan in deze. Wat kunnen we daarover vertellen deze week?
2: Ja, ja, meneer Jetten die wil maar steeds bezuinigen. Op de zorg, dat is natuurlijk ook een pijnpunt.
1: Ja, kan beter op het onderwijs beduinigen, denk ik.
2: Ja, nou, onderwijs, dat vindt iedereen ook al een slecht idee. En dan moet meer geld naar de defensie. Maar meneer Jetten wil graag bezuinigen op mensen die inderdaad al erg moeilijk hebben. Gehandicapten en chronisch zieken.
1: Ja.
2: Vind ik eigenlijk geen goed idee.
1: Nee.
2: Is ook geen kamermeerderheid voor. Dus ik zou zeggen, meneer Jetten, laat dit verhaal gewoon lekker gaan.
1: Ja, goed. Hey, vind je dat we actie moeten gaan voeren als Okidoku Radio hiervoor?
2: We kunnen natuurlijk van alles en nog wat van actie gaan voeren. Hè. We kunnen natuurlijk van toch duidelijke statement maken van jongens, deze kant moet Nederland nou op. Hè. En niet zeg maar richting bezuinigingen op mensen die het al moeilijk genoeg hebben.
1: Nee. Hey, tot besluit, om een beetje leuk te eindigen, culinair gezien gaan we het hebben over chicken curry.
2: Ja, we hebben gewoon. Ik heb vandaag kip curry gegeten, dus dat was erg lekker.
1: Ah.
2: Ik heb het wel eens vaker over. Indiaanse keuken is altijd gewoon heel erg leuk. Dus een Indiaas restaurant is gewoon best aan te bevelen.
1: Ja.
2: Je kunt inderdaad een hele hoop currygerechten krijgen. En inderdaad, geniet ervan, laat ik het zo zeggen. Als je dat ooit te pakken krijgt op je bord, dan is dat een goede zaak, denk ik. Ja.
1: Goed, fantastisch. We gaan, Sam, ik zie dat jouw gast eindelijk uit de schmink is.
3: Ja, eindelijk, ja.
1: Het ziet er wel heel bijzonder uit, vind je dit? Nou, we gaan naar, om er vroeg bij te zijn, het grote interview met onderwijs.
3: Zeker.
1: Ga je gang.
3: Onderwijs is belangrijk. Maar Ize, wat doe jij in onderwijs?
1: Nou, heet eerst even welkom. Hey, leuk dat je er bent.
3: Ja, dat had ik wel gedaan. Oh,
4: ja, ik heb de weg kunnen vinden, gelukkig.
3: Dat is fijn. Hè? Wat doe jij in onderwijs?
4: Ik ben als juf voor de klas.
3: Je bent gewoon aan het leren, bedoel je?
4: Ik ben ook nog aan het leren inderdaad. Daar ben ik bijna klaar mee. Ja.
3: En ga je eigenlijk voor de klas staan?
4: Ja, ik sta er nu ook al, maar straks mag het officieel.
3: Nou, je echt juf.
4: Ben ik een echte juf.
1: Maar jij kent er heel anders. Jij kent er niet als juf.
3: Nee, als nichtje.
1: Als nicht?
3: Ja.
1: Als
3: ja.
1: Mooi. Hé, hey, en ben je een beetje trots op ze?
3: Ja.
1: Vertel eens, waarom ben je dat dan?
3: Nou,
1: hoe jij kent haar natuurlijk vanaf zo, hoor niet?
3: Ja.
1: Zij is ouder als jij, of niet?
3: Ja.
1: Ja. Hé, hey, en ga verder met je interview. Klinkt goed.
3: Het gaat steeds beter met juf zijn, maar ja. Ga je ook eens stoppen?
4: Nou, ik ben nog van plan om een aantal jaar voor als juf voor de klas te staan, zeker wel.
3: En nog eens, ik heb het nooit over in de uitzending, maar wie is jouw vriend? Vertel aan de uitzending.
4: Ja, hij heet Jeffrey.
3: Ja, en wat doet hij dan van werk?
4: Hij is hovenier, hij doet plantjes in de tuin poten.
1: Handig,
4: ja, helemaal heel handig. Groene vingers, zeker, ja.
1: Kan hij ook tuinhuisjes plaatsen?
4: Ja, alles in de tuin. Dan kun je bij hem terecht. Hè, Sam?
1: Papa, hebben jullie toch een tuinhuisje gebouwd?
3: Ja, hij helpt ook.
1: Mocht hij instorten, kun je Elise gewoon bellen. Komt ze even langs.
4: Ja, dan stuur ik mijn vriend erop af, dan regelt hij dat wel, hè?
3: Ja.
1: Ja. Goed, ga door, want we hebben nog maar 1 minuut.
3: Ja, nou, dat is al genoeg geweest. Nee, nou gaan we door aan het volgende onderwerp.
1: Oké, nou, we zijn heel leuk dat je. Wat vind je ervan zo, Elise? Want we zitten de eerste keer in de studio.
4: Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het gezellig hier.
1: Dolle boel, hè?
4: Zeker weten, ja. Dolle
1: boel. En, nou, hartstikke leuk dat je langsgekomen bent. Je had ook een gevulde koek meegenomen, dankjewel. Heel goed. Mensen die bij Okidoki langskomen. We doen eveneens verloten, jongens. Zullen we hem verloten?
5: 5.
3: Nee.
1: Ja, ik vind het. Nee, dat mag niet. Ja, je hebt hem gegeven, dus dan doe ik dat niet. Dan eet ik hem lekker zelf op. Ja. Heb je het al gevraagd? Mensen, tot volgende week allemaal. Dankjewel.
6: Oh,
1: wat een weer buiten.
6: Yeah.
1: Tot volgende week allemaal.
6: Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Dag hoor.

0: Mega-acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld

Moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
2: Oranje fans opgelet,

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheese.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2020...

0: 10 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling,

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie

volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Eén ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

girl.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover.

0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en verdelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

measure these things by your brains. I sank into you.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.